0: Het is 2 uur, een heel goede nacht. Veertien nieuws met Matthijs Wijnens. In het West-Vlaamse Oost-Rozebeke is een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 10 uur gisteravond opgemerkt. De loods werd nog gebruikt als opslagplaats van hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht moeten nablussen. 2 straten in de buurt zijn afgesloten voor verkeer. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel, geweld, misdrijven met vuurwapens, munitie en elektroshockapparaten. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena, volgens lokale media, nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt opgestart. Irina Rybakina heeft zo net de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. Een verslag is van Glenn Martens.
1: Irina Rybakina raakte tot dit jaar nooit verder dan de 4e ronde in New York, maar begon wel uitstekend aan haar eerste US Open finale. Ze was dominant op haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend in tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka dat hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar 2e wedstrijdpunt met een ace. Na Wimbledon in 2022 en de Australian Open eerder dit jaar ontbreekt enkel Roland Garros nog op haar erelijst. Maandag wordt ze ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.
0: En in het voetbal heeft Union gisteravond in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert van Union was, uiteraard zou ik bijna zeggen, bijzonder tevreden.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. Gent moet op verplaatsing spelen straks tegen Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt in het noorden, kans op regen en minimaal rond 18 graden. En overdag wordt het bewolkt met regen en ook fikse buien, mogelijk zelfs onweer ook, maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 3 uur en heel goede nacht weer de nieuws met Matthijs Wijnens. In het West-Vlaamse Oosterrozebeke is gisteravond een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 10 uur gisteravond opgemerkt. De loods werd nog gebruikt als opslagplaats voor hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht nablussen. 2 straten in de buurt zijn afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen vrijdagavond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is Rybakina's eerste eindzege op de US Open en vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
1: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal hebben Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk gespeeld gisteravond. OHL leek lang op weg naar de overwinning, maar dankzij een strafschopdoelpunt van Cercle Brugge in de toegevoegde tijd werd het alsnog een gelijkspel. Een domper, maar toch een bemoedigende prestatie, vond OHL-trainer Timmy Simons.
2: We moeten gewoon doordoen op de weg die we ingeslagen zijn. En je ziet dat je er vandaag heel kort bij bent. Je had misschien die wedstrijd over de streep kunnen trekken. Maar door een ongelukkig penalty tegen, gebeurt dat niet. Nu heb je een wrange nasmaak bij die wedstrijd. Maar de jongens mogen trots zijn op wat ze getoond hebben.
0: Ook Union speelde gisteravond. Zij wonnen in eigen huis met 5-0 van Lommel. Dankzij die zege springt Union voorlopig over A-agent naar de leiding in het klassement. Het is bewolkt in het noorden, kans op wat regen. Minima rond 18 graden de komende uren. Dan krijgen we een dag met veel bewolking, met regen en ook intense buien. Mogelijk ook onweer en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Hechtel Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de Sanicol Airshow. De grootste vliegshow van ons land is dat. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen. En dat door vuurwerk. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren 3 brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Geoffrey Bukenbergs.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: In Kroatië woedt al 2 dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Er wordt gewerkt met verschillende Canadair blusvliegtuigen om de brand te bestrijden. En zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp met 1000 inwoners. Gisteravond werd er nog versterking naar het eiland gestuurd. Net zoals in de rest van Europa was het ook in Kroatië zeer warm en droog deze zomer. 13 Nederlanders die in de bus zaten die donderdag een ongeval had in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 5 anderen worden in de loop van de dag gerepatrieerd. Er liggen ook nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
2: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: Het is bewolkt, in het noorden kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En de dag zal ook bewolkt zijn met regen, met fikse buien, mogelijk ook met onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: vijf uur en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel, geweld en misdrijven met vuurwapens, munitie en elektroshockapparaten. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena, volgens lokale media, nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen. Maar ook de radicaal rechtse partij doet het goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open. Vanaf maandag voert ze ook de ranking aan als nieuwe nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
1: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Huber was achteraf dan ook bijzonder tevreden.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. A-Gent speelt straks op het veld van KRC Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt, kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En overdag blijft het bewolkt met regen en fikse buien, mogelijk ook onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne ochtend nog. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegtuigshow van ons land. De vegetatie van het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Volgens de organisatie was er toestemming om het vuurwerk te gebruiken tijdens de show. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel en geweldsmisdrijven. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena. En volgens lokale media gebeurde dat nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Gisteravond werd die ook digitaal geregistreerd. En uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies gaat of waar die drone vandaan kwam of de verschillende drones vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. Sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg nummer 1 van de wereld, Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf morgen voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
2: Ja, yeah, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: En in het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag soms kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen. Daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort stilgelegd en ook gisteravond werd het onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. De federale politie zal dit onderzoeken. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. 1 persoon aan boord is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze ook op nummer 1 in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
2: Ja, I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt zowel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Goedemorgen, het is Open Monumentendag met als thema In Goede Handen. Dat durf ik ook zeggen over Radio BNE als ik naar de platenlijst kijk. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.

Jan Saint-Pierre op kouse voeten. Als het een lazy Sunday wordt, ja, dan loop jij misschien wel de hele dag op je sokken rond in huis. Hè? Zou goed kunnen. Hier op Radio BNE wordt het een zondag om van te snoepen. Zo is er onder meer de zoete inval met Luc Appermond vanaf 10 uur. En vanavond opent Vanessa van Hoven tussen 6 en 8 haar crooner club voor The Rat Pack.

hoogste notering die ABBA kreeg in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70 was plaats 2 voor Dancing Queen. De groep werd van de troon gestoten door de heer Barry White. Op VRT Max vind je de volledige lijst.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Bruno, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault.

Casey en de Sunshine Band. Naast de eigenaars van de grootste internationale evergreens komen de artiesten van bij ons natuurlijk ook ruimschoots aan bod hier op Radio BNE. Dit is nog altijd de grootste hit van Wim Leijs.

0: ramen, deuren, veranda's. Reinhards
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

Nee hoor, origineel niet van Scott Walker, maar La Chanson de Jacques die werd bedacht door onze Jacques Brel. Van de jaren 60 terug naar de 70s nu voor Donna Summer.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer boven Brussels Airlines is gisteravond opnieuw stilgelegd door een drone. En Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond zagen twee mensen een drone vliegen. Gisteravond werd opnieuw een drone gezien en ook gedetecteerd door apparatuur. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken, zegt Kurt Verwillige van Skies.
1: Na de dronewaarneming is er een ROC drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die ROC drone procedure. Na 30 minuten geen enkele waarneming hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
0: Brussels Airport zegt dat het gisteravond niks heeft gemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De brand ontstond door vuurwerk. Het ging om een stuk natuur waar de vliegtuigen overvlogen. Op die plek stonden er geen toeschouwers. En het vuurwerk was door de vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Bukenbergs van de organisatie.
2: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Volgens de organisatie was er wel toestemming om vuurwerk te gebruiken tijdens de show. Het is vandaag Open Monumentendag met als thema In goede handen. Dat slaat op de vele mensen die zorg dragen voor ons erfgoed. Kortrijk is gaststad en Christine Bonneure ging er al eens kijken.
3: De oude brandweerkazerne van Kortrijk valt meteen op. Een modernistisch gebouw uit 1940 met een opvallende toren.
4: Vroeger werden de brandslangen hier gedroogd. Dus de brandweerman liep naar boven met de brandslangen en ging die zo naar beneden om te drogen.
3: En een schuilkelder. De kazerne is nu omgeturnd tot een deelfabriek waar je kleding, boeken, speelgoed kunt ruilen of je fiets laten herstellen. Past perfect in dit gebouw, zegt coördinator Barbara de Man.
4: Wij gaan voor hergebruik dingen delen en we hebben een oud gebouw helemaal gerenoveerd om dan opnieuw te gebruiken.
3: En het is open voor iedereen.
4: Soms zijn dat afgesloten pareltjes, maar bij ons is dat eigenlijk ook een plek die vrij toegankelijk is voor iedereen en waar iedereen ook kan van genieten. Waar iedereen ook zegt van amai, het is hier mooi, de eerste keer als ze binnenkomen.
3: Een van de vele herbestemde gebouwen die je kunt bezoeken op deze Open Monumentendag, gratis op 900 plaatsen in heel Vlaanderen.
0: In Kroatië is er al twee dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. En zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp in de buurt met zo'n 1000 inwoners. In Zweden zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal-rechtse partij doet het goed. De huidige premier wil met hen een coalitie vormen als ze samen een meerderheid kunnen halen. In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Een van de personen aan boord is gedood, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de straat van Hormuz. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en de olieprijzen. De Canadese superster Céline Dion heeft gisteravond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs met haar eerste concert van in totaal 26 concerten. Enkele jaren geleden moest Dion haar zangcarrière pauzeren door gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en nu is ze dus helemaal terug. Gianni Palink was erbij gisteravond in Parijs.
5: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frelen. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.

0: Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint. En vanaf morgen staat ze ook op de eerste plaats in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
1: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: En in het voetbal heeft Union met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteren 1-1 gelijk. Het weer. Vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien. Met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. Tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met eerst veel zon en tegen de avond regen. Vooraan in dit nieuws, voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisterenavond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE, klaar wakker.
3: Herbert Verhagen.
5: De tijd van je leven.
6: Fijn dat je luistert.

uit 72, The Tramps. Alle begrip als je nog wat moet afkicken van de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En we gaan jou daar graag bij helpen, want straks tussen 4 en 6 krijg je alleen maar Radio BNE tophits uit 78 van onder meer de Bee Gees, Johan Verminnen, ABBA en Louis Neefs.

Peppino di Capri is deze zomer overleden in Capri. Roberta was zijn grootste hit in de Lage Landen. En in Italië won hij heel wat prijzen. En één keer vertegenwoordigde hij Italië op het Eurovisie Songfestival. Daar werd hij zevende met een Napolitaans liedje.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf. Die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Liantis.
11: Welke formaliteiten als starter?
12: Formeel mag altijd.
11: Maar...
5: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.

Frank Galan, dansend op het strand met een groep mannen. Wie de videoclip al zag, kan er zich iets bij voorstellen. En nu vijf mannen met lange haren die in 1974 aan de slag gingen met een lied van Paul Severs, Octopus.

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Zie het.
10: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op één van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

Met Lee Dorsey komen we al aardig in de buurt van het nieuws van 9 uur. Blij dat ik samen met jou deze zondag mocht inzetten. Geniet verder van het weekend en heel graag tot morgenochtend voor een nieuwe Klaarwakker.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer boven Brussels Airlines is gisteravond opnieuw stilgelegd door een drone. En Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond zagen twee mensen een drone vliegen en gisteravond werd opnieuw een drone gezien en ook gedetecteerd door apparatuur. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken, zegt Kurt Verwillige van Skies.
1: Na de dronewaarneming is er een ROC drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die ROC drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
0: Brussels Airport zegt dat het gisteravond zelf niks heeft gemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De brand ontstond door vuurwerk. Het ging om een stuk natuur waar de vliegtuigen overvlogen. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door de vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Bukenbergs van de organisatie.
2: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Volgens de organisatie was er wel toestemming om vuurwerk te gebruiken tijdens de show. En ook in West-Vlaanderen, in Oost-Rozebeke, heeft er gisteravond een grote brand gewoed in een loods van een voormalig meubelbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de loods helemaal verloren is. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kan je vandaag gratis terecht voor Open Monumentendag. Daar zijn ook verborgen parels bij, zoals in Vilvoorde. Daar heropent een gebouw van Victor Horta. Na jaren van verval, nu in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Christine Bonneur.
3: Iedereen volgen, armen naar eerste. Hou jullie goed weg. En armen naar tweede positie.
4: Er wordt weer gedanst in deze oude turnzaal. Een ontwerp van de grote architect Horta uit 1905. Voor de school van zijn dochter in Vilvoorde. Hier ontmoette hij ook zijn tweede vrouw. Een lerares Zweedse gymnastiek. Vertelt Karen de Roek van Stad Vilvoorde.
5: Ja, dat liefdesverhaal dat hier afgespeeld heeft. Daar zijn we niet veel over te weten gekomen. Maar de muren hebben nog veel geheimen.
4: Na tientallen jaren leegstand en verloedering is de zaal nu piekfijn gerestaureerd. Een lichte en kleurrijke ruimte voor een nieuwe generatie dansers van de academie.
5: Ja, absoluut. Het is een ongelooflijk mooie plek. En dat die terug tot leven kan gebracht worden, ja, dat is het doel dat we willen bereiken eigenlijk. Hè. Als stad is iets dat voor altijd zal blijven inspireren. Ja.
0: In Zweden zijn het vandaag parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door een minderheidsregering met een centrumrechtse premier. En die minderheidsregering krijgt gedoogsteun van radicaal rechts. Maar volgens de peilingen kan de radicaalrechtse partij het nu erg goed doen en kan ze zelfs deel uitmaken van de volgende regering, zegt Ann Verstuift.
6: Het draait dus inderdaad om, wordt de huidige regering voortgezet. Nu heeft die gedoogsteun van die radicaal-rechtse Zweden Democraten. Zitten dus niet mee in de regering met ministerposten. Maar de huidige premier Ulf Kristersson van de Moderaterna, de Moderaten, die heeft toch de deur opengezet voor de Zweden Democraten in de regering. Ja, want die wordt wellicht opnieuw de tweede grootste partij.
0: In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. 1 persoon is overleden, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de straat van Hormuz. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en de olieprijzen. De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Mai El Touhi heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië, de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. De Canadese superster Céline Dion heeft gisteravond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs met haar eerste concert van in totaal 26 concerten. Enkele jaren geleden moest Dion haar zangcarrière pauzeren door gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en nu is ze dus helemaal terug. Gianni Palink was erbij gisteravond in Parijs.
7: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frêle. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.

0: Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze zelfs op de eerste plaats in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
1: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteren 1-1 gelijk. Het weer. Vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien, met in de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog, tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer, met eerst veel zon en tegen de avond regen. Vooraan in dit nieuws, voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.

wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Leontis.
5: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
6: Ik gun je zeker een eigen zaak.
7: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
8: Oh, sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Zie het.
13: Grazer!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Radio Bene.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen was geraakt. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde in zwaar weer tussen de stad Surabaya op Java en Borneo. Pas na uren zoeken konden reddingswerkers het schip lokaliseren. 103 opvarenden werden gered. Eén passagier is intussen overleden. De rectoren van de universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen om te studeren. De 13 hebben een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er discussie over. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel laten komen, maar volgens hem liggen vooral N-VA en MR dwars. Ze zouden de komst van de 13 studenten ook koppelen aan andere dossiers. Herwig Leijers, de rector van de Universiteit Antwerpen, hoopt op een oplossing.
1: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
0: Het is Open Monumentendag vandaag. Voor de 38ste keer al. In heel Vlaanderen zetten zo'n 900 locaties gratis de deuren open. Er zijn ook veel rondleidingen, wandelingen en fietstochten. Het thema is in goede handen. En dat slaat op iedereen die zorg draagt voor ons erfgoed en het opnieuw tot leven wekt, zegt coördinator Griet Langbeen.
2: Ik denk dat we vooral veel projecten zien waar architecten aan meewerken, bijvoorbeeld herbestemmingen en zo. Maar ook vakmensen die de restauraties uitvoeren. Er doen ook veel eigenaars eigenlijk mee. Dus zowel mensen die hun privéwoning openstellen, maar ook ondernemers die bijvoorbeeld een erfgoedplek hebben ingericht. Ook veel kunstenaars. En natuurlijk ook de vele vrijwilligers die meezorgen dat dat erfgoed allemaal onderhouden wordt, opengesteld.
0: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Maya El Touchi heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië. De hoofdprijs is dat daar. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. En het is een absolute terechte winnaar, zegt filmjournalist Lieven Trio.
3: Het gaat over het lot van vrouwen na die Tweede Wereldoorlog. Vrouwen die ervan verdacht worden dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog met Duitse soldaten het iets te gezellig hebben gemaakt en die dan publiek vernederd worden. Deze film vertelt die episode vanuit het standpunt van een vrouw. Het was voor mij zeker een van de films die er met kop en schouders bovenuit stak. Het is zeker een van de meest capabel gemaakte films van het festival. Ook een belangrijk verhaal. Heel ontroerend, zeer elegant gefilmd. Dus ik kan hier absoluut mee leven.
0: Het weer vandaag, veel bewolking met periode van regen of buien met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. Tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met in het begin veel zon. Tegen de avond wel wat regen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Appermond.
1: Dank u wel en hartelijk welkom bij een nieuw seizoen van De Zoete Inval. We zijn er weer helemaal klaar voor en vandaag zenden we uit vanuit CC De Borre in Bierbeek met Kim van Onsen, James Cook en Stan van Samang. Ja, het schooljaar is weer opnieuw begonnen. En dan vraag ik mij af, hebben jullie nog memorabele herinneringen aan jullie schooltijd? Stan?
2: Heb de nurken? Nee, ik herinner mij nog iets. En dat is echt een soort van traumaatje geweest. Maar heel klein. Maar als ik in de lagere school zat, dat is, laat ons zeggen,
1: een paar jaar geleden.
2: Ja. Dan, het was winter en mijn wanten waren drijfnat, maar echt door en door nat. En ik had die op een roostertje gelegd tijdens de speeltijd om te drogen.
3: En je school laten afbranden?
2: Nee, maar mijn wanten waren wel gesmolten. Dus die waren helemaal weg. En ik dacht, maar wie heeft er mijn wanten gepikt? En wie heeft er daar een donker plasje met, tja, dat zijn mijn wanten. Mijn wanten waren gesmolten
1: een
2: op het
1: rooster.
2: Een klein traumatje. Ik leg nooit meer wanten ergens op om te drogen.
1: Kim?
4: Ik denk aan iets anders. Ik zit dan in de middelbare school. En daar heb ik mijn eerste kus gegeven aan Kevin de Gruiter op de speelplaats.
2: Achter een applaus voor Kevin, dames en heren. Kom maar, Kevin.
4: En dan kreeg ik van Kevin zo'n half hartje, weet je wel, dat je elke stuk had. Twee weken later heb ik het teruggegeven, mijn helft, aan de Kevin. En dan hebben we dus strafstudie gekregen, want je mocht niet kussen op de speelplaats.
1: En hè, hoe oud waren jullie toen?
4: 14, 15.
3: Was dan met de tong en al?
4: Zeker.
3: Maar ik wel. Ja.
4: Maar moet dat toch allemaal eens een keer oefenen?
3: Ja, maar ik heb direct visuals. Ja.
4: Maar waarom zou ik... Je hebt dat toch ook gedaan met een meisje? Dat is helemaal raar.
3: Ja, ik heb mijn meisjes ook. Hè.
2: Ah. Wacht, want nu heb ik ook visuals.
3: Ja.
1: Hoe was dat bij jou?
3: Met de meisjes? Nee, gewoon bedoeld het humaniora.
1: Memorabele schoolherinneringen.
3: Wel, niet altijd even leuk, want ja, ik heb nogal een pestverleden. Maar, na een tijdje kwam ik dan terug met volle goede moed. En ben ik 2 jaar later Mr. PHTI geworden. Jawel, dames en heren, Mr. PHTI. Dat was dus eigenlijk de naam van ons schoolke PHTI. En er was zo'n Mr. en Mrs. verkiezing. En ik had allemaal zo'n flyers laten drukken en een promo gemaakt en al. En dan moesten ze stemmen.
2: Het heeft hem geld gekost dan. Ja.
4: Zeg, en hebben ze u dan gekozen op uw uiterlijk? Of omdat je zei, ik wil de wereld verbeteren?
3: Maar nee, dat was geen schoonheidswedstrijd. Hè. Dat was, wat wilde beter maken aan... Ja, populariteit. Wat wilde beter maken aan de school en dit en dat. Maar kijk, ik inderdaad die wat omgekocht. Ik heb spekken uitgedeeld en al. En cola's en van allerlei dingen. Oké, af en toe ook een €5 gegeven, als ik maar een krabbel kreeg. Want het was met krabbels. De meeste krabbels die werd Mr.
4: Je hebt eigenlijk uw titel gekocht.
3: Ik heb hem gekocht. Ik ben een kleine Trump. Voilà.
2: Maar je zegt gewonnen.
1: Het is alsof wij terug in de klas zitten. Ik stel de vragen en jullie geven de goede antwoorden.
4: Ja, meester Luc.
2: Je weet het.

0: Het panel van de Zoete Inval vandaag. James Cook, Stan van Samang en Kim van Onsen. Een vraag van Ralf van Damme uit Ledegem.
1: Okay.
0: Bij ons, schrijft Ralf, is het schooljaar opnieuw begonnen. Maar in Australië is dat al een tijdje bezig. Met welke bijzondere manier krijgen sommige kinderen daar les?
1: Van een computer?
0: Nee.
1: Niet van een fysiek persoon?
0: Nee.
2: Buiten, in open lucht?
0: Nee.
3: Heb die hier ook, van die open luchtklasse?
0: Niet, ja, die heb je hier inderdaad
2: in een pretpark?
0: Ook. Nee, niet pretpark.
3: Vinden Australië, de kinderen het leuk?
0: Het is meer van moeders.
3: Het is van moeders?
1: Dus
0: ja, Australië is natuurlijk enorm
3: die wonen
0: uitgebreid.
3: Die krijgen thuis veel onderwijs van mama en papa.
0: Ook, maar...
2: Het gaat over de afstand, Erik.
0: Die heeft ermee te maken.
3: Online?
2: Online?
0: Ja, het gebeurt nu inderdaad ook voor een heel groot stuk via internet en via livestreams, maar...
2: Komt er een leerkracht langs?
0: Nee.
2: Met een kangaroo? Nee, wacht.
1: Dat vind ik nu een moeilijke vraag.
3: Is het omdat ze die afstand moeten afleggen dat men iets voorziet?
0: Ja.
2: Het is niets met internet te maken ook.
0: Nee. Hoe zeg je?
2: Niets met het internet te
0: Jawel,
2: maken?
0: Jawel, ze krijgen ook livestreams, ze krijgen ook online les, maar oorspronkelijk kregen ze les en nu nog altijd via een ander kanaal.
1: Telefoon?
0: Nee.
2: Televisie?
0: Nee.
3: De radio?
0: Het... Goed geraden door Stan van Samang op aangeven van...
3: Kijk.
0: In Australië bestaat het beroemde School of the Air.
2: Opeens wordt dat zo'n kapitein Haak. School of the Air!
0: Maar wat jullie niet weten, want daarvoor zijn jullie nog allemaal veel te jong...
3: Vertel het ons.
0: De voorloper van de VRT, de BRT en daarvoor het NIR, dat was schoolradio. En pas in 1962 is er schooltelevisie bijgekomen. Herinnert iemand
3: de
0: van jullie zich?
3: Televisie heb ik wel nog geweten, maar dat was alleen in de studie.
0: Ah, werd er dan zo'n tv-toestel de klas binnengereden?
3: Ja.
2: En dan seksuele jullie... opvoeding.
0: Ja?
2: Seksuele opvoeding en zo, dat kregen ze dan allemaal. Hè? Ook op die een tv, want die durfden dat allemaal niet zelf vertellen. Hè? Dus dan gingen die zo met wat schaamrood op de wangen, gingen die zo aan de hoek gaan staan, die in de tv hadden. En die waren vlug weg. En dan zaten we daar maar te kijken naar allemaal rare dingen. Ja, dat was dat, hè? Schooltelevisie. Maar wacht, mag ik eens iets vragen? Dus die kregen les via de radio?
0: Ja.
2: Allee, jong.
0: Maar schoolradio, daar zijn wij hier in Vlaanderen voorlopers op.
2: Dat is wel ambetant als je in een hele lange tunnel rijdt en het is juist dadelijks kunnen.
0: Ja, maar de kinderen werden verplicht thuis te zitten en te luisteren naar de radio. En dan een uur of meerdere uren heel aandachtig. En daar werden ook proefschriften voor gemaakt. James, jij bent in Australië geweest. En jij hebt ooit een rolletje gespeeld in Neighbours.
3: Nee.
2: Ja, jawel.
1: Verder uitgekeken.
2: Moest ik kijken naar James & Co, dan wist je dat dan. Maar goed. In ieder geval, we hebben dan naar gestuurd van... Hey, mag ik een rolletje komen spelen? En die stuurde terug, ja. En kijk ik een vlieger
1: maar
2: gepakt.
1: Maar zo makkelijk.
2: Ja. Kijk ik een vlieger gepakt en kijk ik je daar zeven zinnen
1: mogen... Je hebt geen auditie of zo moeten doen.
2: Nee.
3: Zeven zinnen mogen zeggen?
2: Oké, drie. Drie zinnen, ja.
1: Hebben ze het eruit geknipt?
2: Nee, ik ben er niet uitgeknipt. Maar mannen, heeft niemand naar Neighbours gekeken? Dankjewel. Dankjewel, mevrouw. Was het een beetje oké? Ah ja, kijk, voilà.
0: En kreeg je fanmail vanuit heel de wereld? Want...
2: Nee. Ik vond dat wel spectaculair.
1: Maar
2: hoor.
1: Ik heb vragen. Moest er dan zo Australisch-Engels praten? Of...
2: Het ging over spruitjes. Hoe zeg je dat nu in het Engels?
1: Sprouts.
2: Ah nee, het ging niet over spruiten dan. Wacht, hè. Het ging over mussels. Het ging over mossels.
1: Ja, we staan daar. Ja.
3: Lang geleden.
2: Het ging over mussels. And I had to say... No, we call it mussels. Dat was minder... Dus je stemt maar dan.
1: Ik had er juist nog drie zien en nu hadden we er nog maar één zien.
3: Van zeven naar drie naar... We call it mussels.
2: Oké, ik had maar één zin. Maar ik was er toch in. Hè.
1: Je moest eigenlijk alleen maar mussels zeggen.
2: Heb je ooit al meegedaan in Neighbours?
1: Nee, maar het is mijn grote droom om mee te doen in een andere Australische serie.
2: En dat heet?
1: Home and Away.
2: Oh, ik zou zeggen, blijf dromen. Voilà, goed.
1: Kunnen jij dan niet een van uw programma's fixen voor mij?
0: Ah, goed idee.
1: Als je dat voor u kunt fixen, kun je dat toch wel zeker voor mij fixen.
2: Zolang je Home and Away blijft, is het goed.
0: En Kim, waarom precies dat programma?
1: Ik kijk dat al sinds dat ik kon lezen op de tv. Wat is dat? Als je 6, 7 jaar bent. Dus echt al super lang. En ik heb nog nooit een aflevering gemist. Dat is echt mijn guilty pleasure. Dus ik ken die mensen. Dat is voor mij alsof dat familie is. Dus als er ook iets gebeurt, zeg ik aan Niels. Oh, de elf is ziek. Zit je, wie is een elf? Ah, wel, onze elf. Dus ja.
3: Nochtans, jij kent het gegeven
1: thuis.
3: Dus dat is niet echt, hè, Kim?
1: Ik weet dat. Maar ik begrijp wel waarom mensen
3: is dat
1: daar
3: ook
1: zo.
3: Niet, dat is op VTM. Misschien moeten we toch even een paar dingen uitleggen aan Kim.
2: Ik was vroeger zot van witte kerken. Hè.
1: Oh, ik ook.
2: Elke dinsdag en donderdag. Ik bleef thuis. Ja.
0: Het wordt nu heruitgezonden, hè?
2: Witte kerken. Het is griezelig om te zien, hè? Hoe dat iedereen een klop. Maar ja, iedereen een serieuze klop gehad.
1: Een coup de vieux, hè?
2: Een coup de vieux.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
5: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: Vandaag heb ik drie knappe mensen te gast. Kim van Onsen, James Cook en Stan van Samman. Een vraag van Walter Nuits uit Mechelen. Begin jaren 80 hield de militaire opsporingsdienst in Amerika een klopjacht naar een zekere Dorothy. Waarom?
1: Och, ons Dorothy. Ja. Die werd gezocht omdat ze...
2: Was ze vermist?
3: Voordat je dat weet.
0: Ze hebben jarenlang gezocht naar Dorothy en ze hebben ze niet gevonden.
2: Het was een liefdesverhaal. Iemand dat Dorothy...
1: Wacht, is Dorothy een aan... vrouw?
0: Dat veronderstelden ze, ja.
1: Oké, ze veronderstelden
2: Maar wacht nu, ik had een gokje.
3: Doe maar een gokje.
2: Dus iemand had Dorothy gezien, werd verliefd daarop, maar wist niet wie dat was. Heeft openlijk een oproep gedaan. Die vrouw die op dat uur daar was...
3: Dat is geen gok, dat is een langspeelfilm.
1: Wacht, want het gaat juist zijn.
2: En dan hebben ze die gezocht om die te linken aan die andere man of vrouw.
1: Dat bleek een man te zijn met lang donker...
3: Sorry, als dit niet een goede gok was... Je hebt hier even de naam van onze tijd gehad, hè. Is het juist of niet?
0: Nee.
3: Allee!
2: Ja, zegt jij het dan, hè?
3: Wacht, Kim.
0: Ze hebben Dorothy nooit gevonden.
2: Oké, nu staan
1: bestaat
2: jullie.
1: Want,
0: ik ga jullie helpen, ze bestond niet. Ik dacht dat jij dat ging weten, James.
3: Ah, ja, tuurlijk.
1: Dat is een type.
3: Oh, nee, Dorothy. Dorothy van de musical. Dorothy van de musical. Nee, oké, ik ga terug naar mijn plaats.
1: Waarom stapte jij nu ineens rond op het podium?
3: Nee, hoe gaat dat, die Dorothy? Met de tinnen man en al?
2: Maar hij zegt dat jij het moet weten.
0: De vroege jaren 80 hebben de Amerikaanse militaire diensten...
2: Had ze iets met een van die militairen gedaan?
3: Waarom zou ik het weten? Zeg me een tip, omdat ik het zou weten. Omdat mijn papa een paracommando is.
0: Nee, hè?
2: Omdat hij ADHD heeft.
0: Nee, omdat jij en ik...
3: Wat hebben wij?
2: Jullie hebben...
0: Iets gemeenschappelijks.
2: Dorothy was gay.
0: Ja, ik geef toe, het is een hele moeilijke, die vraag van Walter Nuits, maar ze klopt wel. Friend of Dorothy was in de jaren 80 en daarvoor een codenaam in Amerika in het leger voor homoseksuele mannen.
2: James,
0: en de militairen lieten dat niet toe. Dat was streng verboden. Ja. En ze hoorden die naam bij sommige militairen de ronde gaan. Dorothy van hier en Friend of Dorothy. Ja. En die dachten, maar verdomd, wie is die Dorothy? Wij moeten die zoeken. Ze hebben ze nooit gevonden. Ja, het was een codenaam in onze branche.
3: Allee, jong.
2: In onze branche.
3: In onze branche. In onze branche, Luc, alsof wij een eigen rayon in de supermarkt hebben.
0: Dat gaat nog komen. Het was een codewoord voor homoseksuele mannen om op een veilige manier contact met elkaar te leggen.
3: Naast de droge voeding staan wij.
0: En voorwaar de naam Dorothy? En dan komen we bij een filmpersonage. The Wizard of Us.
2: Ah, ja.
1: Maar rustig, James, zet u neer.
0: The Wizard of Us,
1: daar gaat hem,
0: daarin speelde Judy Garland... De hoofdrol. En zij is een echt icoon geweest in de gay scene.
3: Ah, Judy Garland. Ja. Oh, prachtig. Ja.
0: Het Amerikaanse leger ging dus op zoek naar een Dorothy die helemaal niet bestond. En pas sinds 2003, stel je voor, is homoseksualiteit toegelaten in Amerika. 2003. Oh, ja. En sinds 2011 is het ook in het leger toegestaan. En wil

0: dan ben ik het zeker. Die wens daar, ja, ja. Die madame denkt meteen? Al 50 jaar, ik zit veilig. Dat is niet waar, ze madame.
1: Zie jij dat meteen?
0: Ik voel dat wel meteen. Allee, ik voel dat meteen aan. Zo van, ah, den dienen. Ja, allee, jij toch ook, Luc?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, totaal niet.
0: En zie je dat niet?
2: Nooit.
0: Allee, jong.
2: Nee.
0: Oh ja, ik voel dat heel
3: Bart,
0: goed.
3: Hoort u niet, je kunt dat toegeven, hè?
2: Ja, maar nee, echt waar, nee. Stan, heb jij...
4: Ik heb geen gaydar.
2: Nee?
4: Nee.
2: Nee.
3: Heb je dat niet alleen als je gay bent, dat je dat...
0: Nee, we hebben, dat is niet een instrument. Hè. Het is niet dat ik mijn zak opeens een drone ga halen.
4: Nee, maar je hebt wel een rayon in de les. Hè?
0: Ja, dat wel.
2: Zeg Kim, als jij met Niels, jouw partner, ja? Iets wil bespreken zonder dat de kinderen het mogen horen, hebben jullie dan ook zo een soort code?
3: Ja, nee, we zijn begonnen in het Engels. maar dan kon onze oudste zoon Engels. Ja. Dan zijn we overgegaan in het Frans. En je merkt aan ons Frans dat er toch wel veel waar op stond. Maar bon, dat
4: maakt niet uit, zolang dat je wel. Elkaar maar verstaat.
3: Maar nu zitten we in het vijfde leerjaar.
0: En nu spreken ze Chinees.
3: Spreekt een Frans. Dus nu moet ik dringend, ik weet niet meer, Russisch Chinees. Of Pools. Of, maar ja, nu is het echt heel moeilijk. Maar of dan zegt hij echt zo, dan zeggen wij iets in het Frans. Jullie weten dat ik Frans versta, zegt hij dat. Ja. Sorry. Allee, ga even weg. Dus
0: en wat
3: ja.
0: zeg je dan zoal?
3: Zullen we straks naar de speelgoedwinkel gaan? Maar stel dat dan een andere zegt... Nee, ja, je kunt dat woord speelgoedwinkel... Hè.
2: Niet
3: je hebt kinderen staan, niet ja, uitspreken
2: Stan,
3: zonder uitspreken. Het te doen.
4: Nee, maar ik vraag
2: Stan,
4: me,
2: hoe
4: wat
2: doen
4: is
2: jullie
4: dat in Franse speelgoedwinkel?
3: Avec les... zo zeggen wij dat dan.
4: Ah, ja, okay.
3: Tu sais, les choses avec qui les enfants sont dans le...
4: En iedereen verstaat dat, behalve de
3: nee,
4: kinderen.
3: Nee, want heel vaak... Nee.
4: Ja,
3: dus heel vaak leggen wij zo dan dingen uit om een woord niet te moeten zeggen. En zeggen op den duur, een speelgoedwinkel, hè, jongen, idioot.
4: Het is bij ons exact hetzelfde.
2: Ja, als jullie al... Maar jullie hebben geen code.
4: Nee, we hebben geen code. Maar het is ook ondertussen zover dat onze Lenny, de zoon, ondertussen zegt van... hallo, ik versta wel Engels. Ja. En dat je denkt, ah ja.
5: Radio Bene.

0: Stan van Samang, Kim van Onsen en James Cook hebben jullie... Oei, oei. Een lievelingsvogel. James.
1: Een lievelingsvogel? Hey, wat een vragen.
0: James. De geluksvogel.
2: Maar waarom zei je oei, oei, oei? Wat bedoel je oei, oei, oei? Leg een keer uit.
0: Allee, ga door. Heb je een...
2: Ik vind zo een parkietje.
0: Parkiet.
2: Dat vind ik wel een beetje charmant.
1: Ik hou niet zo van vogels.
0: Nee? Je bent geen...
1: Ik ben een beetje bang van alles wat vliegt.
0: Omdat
1: ik
0: vind geen vogelaar.
1: Ja, in welke zin van
0: ja, vogelaars zijn mensen die houden van vogels.
1: Ja, maar die spotten dat.
0: Ja, ook.
1: Ja, maar ja, kijken vind ik niet erg, maar het moet ver weg blijven.
0: Stan?
3: Ik ben wel ook een beetje... Als je zo in de stad loopt en er komen zo 3 duiven naar beneden... dan denk ik ook, ze komen naar mij, ze komen naar mij!
1: Ja, ik vind dat onvoorspelbaar, dat zo'n
3: maar
1: vogel.
3: Maar we hebben wel een grote tuin waar er al eens een vogeltje komt zitten. En dan kan ik wel echt geïntrigeerd naar dat beestje zitten kijken. We hebben zo spechten en Vlaamse gaaien en heel veel eksters en raven en kouwen. En... Maar ook, houd u nu vast, een witte buizerd.
2: Een witte? Ja. Amai, maar jij hebt nogal een boeiend leven. Hè,
0: weet je... Weet je wat mijn lievelingsvogel is?
2: Vertel ja, dat weten we allemaal.
3: We zitten al uren in spanning te wachten.
0: De papegaaiduiker.
2: De wat?
0: De papegaaiduiker.
1: Waarom?
0: Dat hoor je straks.
1: Ah. Oh.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Vandaag wordt de zoete inval gespeeld door Stan van Samang, Kim van Onsen en James Cook. Een vraag van Levi van Landegem uit Zomergem. Kennen jullie deze vogel?
1: Het is een papegaaiduiker.
0: Wil iemand van jullie die even beschrijven voor de luisteraar?
2: Het lijkt een beetje op een pinguïn, maar dat met een heel kleurrijke snavel en een pak kleiner.
0: Mm-hmm.
2: Met wat fantasie, toch?
3: Dus een wit buikje en een zwart ruggetje.
0: Ja. Het is een kleine zwart-witte zeevogel die vooral bekend staat om zijn kleurrijke snavel. En nu komt de vraag van Levi van Landegem. Papegaaiduikers hebben aan het einde van het broedseizoen een bijzondere gewoonte. Welke? Wat doen ze?
3: Ze verliezen hun veren.
0: Nee.
2: Nou, ik ben in IJsland geweest, ik heb er een miljoen gezien.
4: Maar wat wil dat zeggen?
3: Is er iets uiterlijk dat verandert?
0: Ja, dat verandert.
3: Hun kleur.
0: Welke kleur?
4: Een snavel. Hun snavelkleurtjes.
0: Dat reken ik niet helemaal goed, maar het heeft te maken met de snavel. Maar die verandert niet van kleur, daar gebeurt iets mee. Wat?
3: Valt af.
0: Goed geraden op aangeven van Kim van Onsen.
3: Oh, warm.
2: Ja, daarmee dat hij nog zo treurig kijkt.
3: Ja.
0: Zij werpen hun snavel af. Waarom? Eigenlijk is die snavel zo mooi gekleurd om de vrouwelijke vogels
3: te lokken.
0: En als het broedseizoen gedaan is en de winter begint, gooien ze die
2: nodig af.
0: Want dat kost wel een beetje energie om die snavel te dragen en te houden. En om hun energie te besparen, gaan ze de snavel afwerpen.
4: Dat is wel handig. Dus na het broeden gewoon wegsmijten.
0: Ja, helemaal. Ja. Bij ons komt die niet voor, maar zoals je zegt, in het hoge noorden.
2: Ja.
0: Je moet ervoor naar Scandinavië, Noord-Ierland. Daar kom je ze wel eens tegen.
2: Ik was in IJsland en ik heb ooit... Dat is misschien een beetje luguber. Maar we kregen een tapasbordje. En een van de hapjes was de nicht van deze lieve vriend hier.
0: En hoe smaakte dat?
2: Hou je nu vast naar vis. Ja, het is echt...
0: Ik zou zeggen naar kip.
2: Het proeft naar vis een beetje, ja.
4: Ja. Allee, jong. Ja. Misschien was hij vreemd gegaan met een snoek.
0: Nu de zomer op zijn einde loopt en de winter stilletjes aan zich klaarmaakt om zijn intrede te doen, gebruiken jullie andere gewoonten?
2: Ik was niet aan het luisteren, ik was nog even weg.
3: Ja.
2: Herstel uw
0: bijvoorbeeld,
2: vraag.
0: Nee, met de winter in aantocht, ga je dan je kleerkast, alle zomerse spullen, verwisselen?
3: Nee, ik heb een keigrote kleerkast met heel veel kleren in, dus ik laat die er gewoon in zitten.
2: Mijn vrouw die zegt echt, het is hoog tijd. Het is gedaan met de shorten. De truien moeten terug boven komen. En ook zo de schoenen, de sandaaltjes gaan dan weg. En ja,
3: dat maar waar
2: is...
3: steken jullie dat dan?
2: Wij huren dan een ander huis, Kim.
3: Nee, maar ja.
2: In een zak die dan weggestoken wordt. Ja. En als het dan terug seizoenswissel is. Ja, wij wisselen wel.
4: Ik vind de zomermode wel echt veel indrukwekkender dan de wintermode. Mag ik het even zeggen? Ik ben wel iemand die zo als het zomer wordt, dan... Ja, ik vind dat prachtig. Die hemdjes die zo openstaan. Oh, ja.

0: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
1: BTW staat voor by the way.
2: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja! Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
4: Ja! Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
8: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Liban in de provincie Limburg, of Luxemburg liever, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. Een man van 82 uit Afliegem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in het Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende panelen beschadigd hebben. Waarom hij dat gedaan zou hebben is onduidelijk. Volgens het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Begin deze maand werd hij betrapt via de camerabeelden. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kan je vandaag terecht voor Open Monumentendag. Voor een gratis bezoek, een rondleiding, een fietstocht of een wandeling. Het thema is dit jaar In Goede Handen. Een eerbetoon aan iedereen die zorg draagt voor erfgoed. Dat zegt Griet Langebeen, coördinator van Open Monumentendag.
1: Een hele rits, heel diverse mensen die dag in dag uit wel bezig zijn met die monumenten of erfgoedplekken. Maar op Open Monumentendag dan ook de moeite doen om die open te stellen, in de kijker te zetten, hun passie te delen met het publiek. En ja, dat slaat aan. Hè, ja. Ze bedenken ook superleuke activiteiten. Dus ik zie niet in waarom niet iedereen op Open Monumentendag erop uit zou trekken.
0: Bij een Russische raketaanval op Oekraïne is het appartement vernield van een bekende tennisspeelster. Op Instagram postte Diana Jastremska foto's van haar vernielde flat in Odessa in het zuiden van Oekraïne. Op de foto's is te zien hoe het gebouw in lichterlaaien staat. Volgens Jastremska is het enige wat overblijft of ongeschonden is de handdoek van Roland Garros. Jastremska, nummer 113 van de wereld, werd onlangs uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen was gekomen. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde tussen de stad Surabaya op Java en Borneo. Pas na uren zoeken konden reddingsdiensten het schip lokaliseren. 103 opvarenden werden gered. Eén passagier is intussen overleden. En sport op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice is onze landgenoot Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar kwam bijna 2 minuten na de winnaar over de meet. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen grijs met wat motregen. Later op de dag wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

Straks speelt onze volgende muzikale gast mee met het panel. Maar eerst zorgt hij hier nog voor het mooie weer. Bart Kael.

0: Ja, hopelijk blijft het nog lang mooi weer, hè. Ja, Bart, we gaan elkaar niet alleen thuis veel zien, maar ook onderweg, hè?
1: We gaan elkaar samen onderweg 10 keren zien, want het is de allerlaatste keer dat we samen de theatershow gaan doen in het najaar.
2: Oh. Ja. Hij is prachtig, hè? Ja,
1: vanaf 5 oktober. Ik ga ze heel snel opnoemen. Scherpenheuvel, Overijse, Wemmel, Zonhoven, Lanaken en Gerardsbergen, Oostende, Zoutleeuw, Maldegem en Aals. En dan is het finito. Allee, ik ben met de shows niet meer. Met de shows, hè.
0: Oké. Okay. En wat gaan we doen?
1: Bij allerlei liedjes. Jij gaat ook enkele liedjes zingen dat je nog nooit gezongen hebt op podium. Verhalen vertellen. En de belangrijkste liedjes die ik heb opgenomen, ga ik daar ook zingen natuurlijk. Hè.
0: Heb je nog zin om even te blijven?
1: Wie zit er?
3: Het is van moeder, Mark. Ah, ja, okay, ja.
0: James, ja. Kim en Stan.
1: Ja, met veel plezier.
0: Ontvangen jou met open armen. Een vraag van Jilke Hesters uit Schoten. In Estland heeft de winnaar van een wereldkampioenschap onder meer 60 kilogram worst gewonnen. Wat moest hij daarvoor doen?
4: 60 kilogram worst?
3: Ja. Heeft het iets te maken met de prijs?
0: Ja.
3: Ah ja.
1: Met het dier, met het beest?
0: Ja.
4: Onder het snel, met welk dier?
3: Waarvan de worst gemaakt is?
1: Was het een varken?
0: Ja.
3: Estland.
1: Wacht.
0: Ja, wacht. Ja, Bart.
4: Heb jij zijn papieren thuis gekeken?
1: Nee,
4: dat kan niet.
1: Ze maken saucissen van varken, hè, toch?
4: Ah, wel. Maar dus er was iets speciaals met het varken.
0: Wat moest hij
3: een nadoen? Varkens nadoen.
4: Beste nadeten.
0: Goed geraden op aangeven van Bart en door Stan van Samang en James Cook.
4: Wat?
3: Goed afgemaakt.
0: Ik zal jullie straks uitleggen waarom dat wereldkampioenschap plaatsvond. Want dat had wel een reden. Maar ik laat jullie eerst genieten van de winnende imitatie van de wereldkampioen.
4: Oh, maar dat was dus het geluid wanneer dat varkentje naar worst werd herleid, eigenlijk. Heb je dat gehoord?
0: Nee, maar in Estland werd voor het eerst een wereldkampioenschap varkensgeluiden imiteren georganiseerd om aandacht te vragen voor de moeilijke situatie van de varkensboeren. Want door de varkenspest zijn 10.000 varkens gedood en varkensboeren kwamen daardoor in problemen en gingen daardoor failliet. Om aandacht daarop te vestigen hadden ze dat wereldkampioenschap georganiseerd.
3: Dus keer... wel zo meeweschreeuwen ook, hè, in België. Ja.
0: Kun jij dat? Ja. Kun jij dat?
3: Meeuwen? Nee. Maar mijn varken was toch niet slecht?
4: Nee. Heb jij niet altijd zo... Heb jij niet in de roepen in Wittekerk? Meeuw, meeuw.
3: Nee. Waar heb jij dat niet?
4: Meeuw, nee, waar heb jij dat? Oh, een labradoodle. Ja.
5: Nee, dat is toch een meeuw?
0: Bart, heb jij zo dieren?
1: Ik kan bijvoorbeeld een duif.
5: Oh, goed ook.
4: Mooi, hoor.
1: Schoon, hè?
4: Ja.
1: En een vogeltje. Maar je maakt mijn lippen zijn droog.
4: Oh, zo jammer.
1: Lek niet heel mijn lippen. Hey. Ja, mijn lippen zijn te droog. Nee. Maar ik kan nog een kip.
4: Maar goh, man. Maar Bart, je moet er een nummerje mee doen. Met... Nee. Oh, goh.
1: Nee.
4: Dat kan ik.
1: Dat is ook goed, hè?
4: Dat kan ik ook goed met mijn stem. Nee.
1: Dan gaan
4: we het
1: samen
4: op de wacht. Goed, hè? We kunnen dat eigenlijk in 2 stemmen.
1: Kom, Stan doe mee, kan. We zijn schapen. Manneke. En Kimmeke ook. Wacht, een vrouwelijke schapen.
0: 1, 2, 3.
5: Wat is er in balans?
4: Vroeger, hè? Vroeger op school, hè, omdat ik zo'n nasale stem heb, hè, moest ik vroeger op school soms aan mij om het brandalarm te doen. Om te kijken waar ze op de gang kwamen.
3: Dat was heel goed. Maar je
4: had zo, man. Dus. De stonden er op de speelplaats, hè?
0: Bart, bedankt voor het mee te doen. Allee, ook daar naar huis.

0: Kim van Onsen, Stan van Samang en James Cook. Zijn er liedjes die voor jullie een bijzondere betekenis hebben?
1: Misschien Toen ik ten huwelijk ben gevraagd door mijn toekomstige man. Had hij een zangeres en een pianist ingehuurd die dan live eigenlijk een akoestische versie brachten van het nummer Hello.
2: Hello.
0: Van Lionel
1: nee,
0: Richie?
1: Nee, van Beyoncé. Dat is een heel onbekend nummer van haar. Ah. You Heard Me at Hello. Niemand kent dat eigenlijk, maar ik vind dat een heel goed nummer met een hele sterke tekst. Ik zie u naar mij kijken, maar ik ga dat niet zingen.
0: Nee, maar hij wist dat dat jouw favoriete song
1: ja,
0: was.
1: Ja, nee, dat was een nummerke dat we in het begin van onze relatie al eens hadden opgezet. Of bijvoorbeeld van Aretha Franklin, You Send Me, ook wel. Onze eerste kus was op dat nummer.
0: Oh.
1: Bij de aftiteling van een film speelde dat. En de film was gedaan en onze relatie is toen begonnen.
2: Hoe komt dat je dat nog niet weet?
1: Ah ja, zeg, kijk. Ja,
2: wij zijn echt goede vrienden. Hè. En dat je dat nu niet wist dat dat op dat nummer was.
1: Ja.
0: En bij jou, James?
2: Ons nummer waarop dat we de eerste kus hebben gegeven?
0: Ja, of favorieten van je...
2: Ik denk dat dat Simply the Best was. van Tina Turner. Dat was ook onze openingsdans. Dat is dan Natalia komen zingen voor ons. Een hele trage versie daarvan. Maar ik denk zo een nummer dat mij zo terugkatapulteert naar de kindertijd. Dat is bijvoorbeeld dat nummer. Wacht, ik zit op het dak van de wereld en ik kijk
0: naar beneden. Van dan naar binnen.
3: Niemand mij nog raken kan.
2: Oh, keek nooit meer naar. Omdat dat was eigenlijk de moment dat mijn papa en mijn mama gescheiden zijn.
1: Ah ja.
0: Leuke aanleiding.
2: Ja, sorry, maar ja, dat is zoiets dat herinnert. Want mijn mama keek dan altijd zo wat triestig naar buiten, naar de oprit, of dat hij toch niet ging terugkomen. Ja. En dan stond die plaat altijd op van Dana Winner. Ja, ja, maar ja, dat was het toen dus zo. Hè. En mijn mama ging ook altijd naar de coiffeur en die vroeg altijd het kapsel van Dana Winner, alsjeblieft.
1: Die heeft zo'n kapsel, hè, mama.
2: Ja, ja, ja. En dan is ze veranderd naar het kapsel van Andrea Kronenbergs. Maar nu is ze terug naar Dana Winner.
1: Ja.
2: Maar bon, Dana Winner dus, hè.
0: Ja. Stan?
4: Ik moet teruggaan naar Luca Bloem. Iets van Luca Bloem, dat is met een grote held. En het is eigenlijk een beetje zijn schuld dat ik gitaar speel. En dat ik wou liedjes brengen die hij bracht. En
0: heb je hem ooit live gezien?
4: Ik heb hem al heel vaak live gezien. Ik heb hem voor de zomer ook nog eens live gezien. Dus een eerste singer-songwriter die niet geweldig bekend is in België. Maar dat is mijn grote held. En dan kies ik iets van hem.
0: Ik heb straks een vraag over een bijzonder lied.
4: Oké.
5: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Dit is de Zoete Inval met James Cook, Stan van Samang en Kim van Onsen. Een vraag van Agnes de Kimpe uit Lievegem.
1: Oh, Agnes.
0: De Franse chansonnier Pierre Perret bracht in 1974 een humoristisch liedje uit dat geboycott werd door alle radiozenders. Maar het publiek vond het fantastisch. Hij kreeg heel veel fanmail, waaronder ook een paar pikante berichtjes. Hoe heette het liedje?
2: Oh, en en français?
3: En français.
1: Ja. Oh, Kim kan heel
3: Voulez-vous français. Coucher avec moi?
0: Nee, nee. Dat is van de Pointer Sisters.
2: Het is echt een bekend nummer.
0: Ja, ja.
3: Het is een vuil woord.
0: Vuil? Wat noem jij vuil?
2: Bisou. Ja,
0: hè?
2: Bisou.
0: Nee.
2: Ik kan niet goed.
0: Het bestaat uit twee lettergrepen. Heel kort. En nu zwijg ik.
2: Croque monsieur. Ja, bon, ja. Hoe zeg je dat?
3: Als je de daad doet.
0: Nee, nee, nee. Je moet ze nog niet doen, hè.
3: Nee, nee. Maar hoe zeg je dat in het Frans? Coucher? Nee.
0: Nee, nee. Je moet niks doen. Je hebt het. Jij niet. Jij niet.
3: Ah, uw pilo.
0: Twee lettergrepen.
1: Zizi.
0: Goed geraden. Zizi.
2: Zizi.
0: Pierre Perret wilde eigenlijk op een humoristische manier seksuele voorlichting geven. Want in de jaren 70 was dat not done. En hij zong toen dit.
4: Vous saurez tout sur les zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau. Le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, tout, tout, tout, je vous dirai tout sur les zizi.
2: Te leuk.
0: Ja.
3: Dat klinkt zo speels.
0: En ik zal het even vertalen voor wie niet zo goed is in het Frans. Je zult alles te weten komen over Zizi. De grote, de kleine, de harde, de zachte, die met de lange nek. Alles. Het was pure satire. Om preutse volwassenen op de korrel te nemen. Hij kreeg ontzettend veel fanmail, want toen was er nog geen internet. En hij kreeg brieven zoals... Monsieur Perret, votre Zizi m'a ouvert les yeux.
3: Oei, oei.
0: Of een volgende zin kwam ook bij hem binnen. Quand nous sommes tristes, nous sortons votre zizi. Et ça va beaucoup mieux.
3: Oh.
0: Wanneer wij triest zijn, halen wij uw zizi naar boven. Maar ze bedoelen de plaat, hè? Het liedje. Het liedje, ja. Ja.
2: Oh, leuk, leuk. Wat een leuk verhaal.
1: Maar wij hier in de Borre, wij kijken nu naar eigenlijk de cover, het plaatje.
0: De hoes
1: ja, van ja, Le Zizi.
0: Ja. Ja.
1: Nu, de blik van Pierre Perret laat ook vermoeden... dat Le Zizi eigenlijk, die niet in beeld is...
0: Mm-hmm.
1: maar die toch erg aanwezig is in het leven van Pierre Perret.
0: Ja.
1: Allee, kijk hoe hij de zaal in kijkt.
0: De man is inmiddels 92 jaar.
2: Oh, dat is al zo'n klein verschrompeld visitietje.
1: Le Zouzou. Oh.
0: Maar het publiek hield zo erg van het liedje... dat zelfs bakkers massaal eclairs in de vorm van een Zizi...

0: Vandaag hoor je Stan van Samang, James Cook en Kim van Onsen in De Zoete Inval. Een vraag van Nico Ruisaert uit Sint-Amandsberg. Waar heb je last van als je lijdt aan plutofobie?
1: Serieuze lange oren.
0: Nee.
2: Heeft het iets met de planeet Pluto te maken?
0: Nee.
1: Ja, een verschrikkelijke lach.
0: Nee. Nee.
1: Plutofobie.
0: En James, jij hebt er volgens mij geen last van. Van plutofobie.
2: Je houdt van het vrouwelijks geslachtsdeel. Daar heb jij toch geen last van, hè? Toch?
0: Nee, nee.
2: Want Philly, het is net is houden beetje, van, hè?
1: Ik heb er geen angst van.
0: Nee, jij niet.
2: Ah, dan is het andersom. Ah wel, het mannelijk geslacht.
3: Nee.
0: Laat die geslachten nu eens voor wat ze zijn.
2: Ja, maar jongens, ja, laat je zien.
1: We moeten al zoveel knippen.
0: Waar heb je last van als je lijdt aan plutofobie?
2: Is het iets van eten?
0: Nee.
1: Iets met honden te maken?
0: Nee. Ah. Jij hebt er geen last van, James. Je bent onlangs er nog geweest.
3: Geen last van.
1: Ik ben er onlangs nog geweest.
2: Waar zit je allemaal?
1: Ja.
2: Ja, maar ja.
3: Waar niet?
1: Dat kan ik je niet vertellen.
2: Nee. Aan de zee, aan de kust.
1: Nee. Doe een keer...
2: Op vakantie.
1: Lipt een beetje.
0: Ja, vakantie heeft ermee te maken. Ja.
1: Saint-Tropez.
0: Heeft ermee te maken.
1: Saint-Tropez heeft ermee te maken. Plutofobie.
2: De zee.
0: Nee.
3: Sandalen.
0: Plutofobie is angst hebben van...
3: Zand tussen uw tenen.
0: Nee.
2: Zweet.
0: Nee.
1: Rosé.
0: Nee.
3: Oh, eten.
0: Nee.
3: Allee, plutofobie.
2: Waar zat ik bang? Niet bang. Nee, maar...
1: Péage?
0: Als je leidt aan plutofobie, dan heb je angst voor rijke mensen.
2: Oh.
0: Ja. Het woord komt van het Griekse Plutos, dat is de god van de rijkdom. En fobie, dat weten jullie, angst voor.
1: Kunnen nu bang zijn van rijke mensen? Bang van rijke mensen? Ik ben alleen maar bang van die Trump, maar dat heeft niets te maken met zijn rijkdom.

0: Bomen zijn brains. Maar je kunt toch niet bang zijn van rijke mensen?
1: Ja, blijkbaar bestaat het. Allee. Bijvoorbeeld de jongen van Harry Potter, Daniel Radcliffe.
2: Die heeft dat?
1: Ja, die heeft in interviews verteld dat die plots extreme rijkdom waar hij mee geconfronteerd werd op jonge leeftijd hem heel moeilijk viel en hem vervreemd heeft van alles. Hij had daar echt angst van.
3: Och, arme.
2: Ja, geef het aan terug, ja.
4: Och, arme.
2: Makkelijk.
1: Heb jij ergens angst voor?
0: Wel echt, ja. Ik ben, James. Ja, ik ben bang om te sterven. Dat, toch wel. Ben daar bang van dat het zomaar kan gedaan zijn. Kijk naar ons Margrietje bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is iets dat ik denk
1: dat speelt in je hoofd.
0: Ja, maar daarom niet. Ja, je trekt dat ook automatisch naar jezelf toe. En ook naar alle mensen die je lief hebt. Mm-hmm. Margrietje zagen wij ook allemaal zo graag. Zien we nog altijd graag. Dat het zo snel kan gebeuren, dat boezemt mij wel angst in, ja.
1: Waar ben jij bang voor?
2: Ik heb 2 kinderen, dus ik denk dat dat herkenbaar gaat zijn. Mijn grootste angst is dat er daar iets... Ik durf dat zelfs niet zeggen, hier is hout, ik ben ook bijgelovig. Ja, allemaal even kloppen. Dat er daar iets mee zou gebeuren. En voor de rest, geen grote fobieën, maar wel sinds een paar jaar plots hoogtevrees.
1: Ah ja?
0: Het is wel goed dat je dan maar 1,10 meter bent, hè?
3: Stan?
5: 1,10 meter ook.
3: Stan? Pardon. Ik heb iets met labyrinthen. Of ergens waar ik
5: opgesloten
3: in verdwaal. Daar krijg je mij niet in.
5: Claustrofobie?
3: Nee, niet zozeer claustrofobisch. Want in een kleine ruimte kan ik inzitten zolang er geen een hoek is. Dat ik niet denk, wat is daarachter? En dan gaat dat erachter zien en... Oh nee, nog. En oeh, die uitgang is weg. Da.
0: Oh, verschrikkelijk.
3: Zo'n spiegeltent, daar krijg je mij niet in op de kermis. Nee.
2: Denk je dan dat je er niet meer uit gaat geraken?
3: Ja, Kim!
2: We kunnen nu komen halen, je weet dat, hè.

0: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: de tijd vliegt, dus wat is je bijgebleven, Stan, van deze opname?
1: Ontzettend veel, Luc. Maar de plutofobie vond ik nu toch wel de angst voor rijke mensen. Ik wist niet dat het bestond. Ik heb geen last van plutofobie. Voilà.
0: Kim?
2: Mijn Frans is er weer op vooruit gegaan. Ik wist niet dat het mannelijk geslachtsdeel Zizi heette. Dus voilà, ik heb weer een nieuw woordje om in Codedaal met mijn man te babbelen over zijn Zizi. De
1: kans is groot dat de kinderen dat ook al kennen natuurlijk.
2: Tja, we gaan een keer testen.
3: Praat jij graag in Codedaal over zijn Zizi? Wat zeg je dan over een Zizi?
2: Wat is u bijgebleven, James, van alle onderwerpen?
3: Ja, die Australische kinderen die les krijgen via de radio. Dat vind ik wel opmerkelijk. En ik denk, ja, ik denk dat dat wel interessant kan. Hoe meer dat we tot bij die kinderen komen die soms de kans niet krijgen om tot aan een schooltje te geraken, hoe beter. Dus eigenlijk, waarom zou ik het niet terug in het leven roepen?
0: Schoolradio.
3: Ja, dat zou wel zijn.
0: Voilà, we gaan terug in de tijd. Mag ik jullie van harte bedanken voor het meespelen. James Cook, Kim van Onsen en Stan van Samman. En jullie alweer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: De tijd van je leven. De zoete inval. Radio.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's. Reinaerts
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
12: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
13: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat historische en culturele gebouwen in Vlaanderen zetten vandaag de deuren open. Hackers hebben de privégegevens in handen gekregen van klanten van de internetbank Revolut. En in Turkije is de politie binnengevallen in verschillende homobars. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Christine Bonneure ging naar Mechelen, naar de vroegere Heilig Hartkerk.
1: Let's play the music.
2: De Koninklijke Harmonie van Mechelen blaast Martha in. Dat is de nieuwe naam voor deze kerk van 125 jaar oud, zegt Bram de Win.
3: Vanuit de stad, maar vooral ook vanuit de buurtbewoners hier in de wijk, werd er eigenlijk gevraagd van wat kunnen we daar niks mee doen? Want dat staat daar maar gewoon leeg te zijn. Dat is een zonde van die ruimte.
2: Na 5 jaar is Martha net heropend als laagdrempelig kunstencentrum. Midden in de kerk staat een theaterbox. In de pastorie zijn er ateliers, zoals dat van Laur Verbrugge.
4: Een unieke kans, wat heel fijn is voor een vrijetijdskunstenaar om ook te mogen exposeren. Hier kan ik mijn tekeningen en verzamelingen laten zien aan het publiek.
2: Een nieuwe bestemming voor een van de vele leegstaande kerken in Vlaanderen.
3: Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk.
0: Internetbank Revolut heeft de privégegevens van klanten per ongeluk vrijgegeven aan hackers. Revolut is een Britse bank die vooral digitaal werkt via een app. De bank zegt dat ze gecontacteerd werd met een mail die van een overheidsagentschap leek te komen en waarin de gegevens van klanten werden opgevraagd. Het gaat om identiteits- en adresgegevens, maar ook om foto's van identiteitsdocumenten. Revolut wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van Belgische klanten gedeeld zijn. In Libij, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gisterenmiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen. Maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. Een man van 82 uit Aflichem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in het Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende panelen beschadigd hebben. Waarom hij dat gedaan zou hebben is onduidelijk. Volgens het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Begin deze maand werd hij betrapt via de camerabeelden. De rectoren van de universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen om er te studeren. De 13 hebben een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er discussie over. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel laten komen, maar volgens hem liggen vooral N-VA en MR dwars. Ze zouden de komst van de 13 studenten ook koppelen aan andere dossiers. Herwig Leers, de rector van de Universiteit Antwerpen, hoopt op een oplossing.
5: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar een kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
0: Vannacht is een Russische drone ontploft, vlakbij de Poolse grens. Een benzinestation op zo'n 800 meter van de grens met Polen vloog daarbij in brand. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing voor de Europese Unie en de NAVO. De Russische terreur klopt op jullie deur, schreef hij op sociale media. De grensovergang met Polen werd tijdelijk gesloten. Elders werd een locomotief van een trein geraakt op 2 kilometer van de Poolse grens. In Turkije is de politie vroeg in de ochtend binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ+ activisten. Dat gebeurde in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
6: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden en ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie, hè, zo noemen ze het in Turkije, in het kader van Mijn gezin is veilig.
0: Volgens de autoriteiten gebeurde de operatie dus in naam van de bescherming van het gezin. Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ+-organisaties liggen wel steeds vaker onder vuur. Op het eiland Brač in Oekraïne zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een natuurbrand. Het eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Zo'n 3500 hectare natuur is er al verwoest en het vuur nadert een dorp met 1000 inwoners. De brand is donderdag uitgebroken. Meer dan 220 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden en er zijn ook verschillende blusvliegtuigen ingezet. Sport. Op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice in Frankrijk is onze landgenoot Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar kwam bijna 2 minuten na de winnaar over de meet. Die winnaar, dat was de Nieuw-Zeelander Hayden Wild. Het weer. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring, kans op lokaal wat motregen of een bui en zachte temperaturen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en de 26 graden. Dit nieuws begon met Open Monumentendag. In heel Vlaanderen kan je vandaag gratis een bezoek brengen aan belangrijke erfgoedlocaties. Meer op vrtnieuws.be.

0: Stress.
1: Welke steun is er voor zelfstandigen?
2: Mijn steun heb je.
1: Oh, zeg.
3: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
4: Hoe maken we bij Lapperre alle oren blij?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Lapperre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Lapperre. Wij maken alle oren blij.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vandaag iets met pit?
14: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
16: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
14: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: There she was, just a

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil onder?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw, op Play.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd.

0: verzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
2: Radio BNE.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's?
2: Rijnaars Aluminium.
1: Vind je vakman op Rijnaars.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjes freak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Heel wat historische en culturele gebouwen in Vlaanderen openen vandaag de deuren voor Open Monumentendag. Hackers hebben de privégegevens in handen gekregen van klanten van de internetbank Revolut. En in Turkije is de politie binnengevallen in verschillende homobars. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Christine Bonneure ging naar Mechelen, naar de vroegere Heilig Hartkerk.
1: Let's play the music. 1, 2, 3, go!
2: De Koninklijke Harmonie van Mechelen blaast Martha in. De nieuwe naam voor deze neo-Romaanse kerk van 125 jaar oud, die jaren leeg stond. In overleg met de buurt is Martha gerestaureerd en heropend als laagdrempelig kunstencentrum. Midden in de kerk staat een theaterbox en er is veel ruimte voor kunstenaars, zoals Laure Verbrugge.
3: Ik ben een van de 3 kunstenaars die de eer heeft om hier eigenlijk als eerste een residentie te mogen houden. Dus we hebben hier hele fijne ateliers. We hebben ook een unieke kans, wat heel fijn is, om ook te mogen exposeren.
2: Een zinvolle nieuwe bestemming voor een van de vele leegstaande kerken in Vlaanderen, zegt Bram de Win van Martha.
4: Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk.
0: Internetbank Revolut heeft de privégegevens van klanten per ongeluk vrijgegeven aan hackers. Revolut is een Britse bank die vooral online werkt via een app. De bank zegt dat ze gecontacteerd werd via een mail die van een overheidsagentschap leek te komen en waarin de gegevens van klanten werden gevraagd. Het gaat om identiteits- en adresgegevens, maar ook om foto's van identiteitsdocumenten. Revolut wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Het is ook niet duidelijk of er gegevens bij zijn van Belgische klanten. N-VA houdt rekening met een verhoging van de BTW-tarieven in de zoektocht van de federale regering naar 10 miljard om de begroting op het juiste spoor te krijgen. Dat zei Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA in de Zevende Dag. Zijn partij wil liever niet op belastingverhogingen inzetten en vooral hervormen. Maar als coalitiepartners wel voor nieuwe inkomsten pleiten, lijkt een BTW-verhoging de minst schadelijke optie.
5: Als je naar nieuwe inkomsten kijkt en je meet dat af aan de impact op de economie, dan is iets in de BTW het minst schadelijk. Is mijn partij daar grote voorstander van? Absoluut niet. Maar onze premier wil wel dat die begroting op orde komt. En als je dat binnen deze coalitie wil doen, dan zal je nadruk op uitgaven, maar dan zal er op vlak van de inkomsten toch ook iets moeten gebeuren.
0: In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen laat de brandweer een oude loods gecontroleerd uitbranden. Gisteravond brak er brand uit in de loods van 3500 vierkante meter die vol hout en textiel ligt. De brandweer kon 3 huizen en een tweede loods redden, maar de eerste loods laat ze nu uitbranden. Als ze die zou blussen, zou er te veel vervuild bluswater in een rivier terechtkomen. En dan dreigt er ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor de kippen zouden stikken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het blijft voorlopig ook onduidelijk wie er achter de drones zit die vrijdagavond en gisteravond zijn opgemerkt in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Vrijdag zagen 2 personeelsleden van de luchthaven een drone en werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. Gisteren werd de drone ook opgepikt door een detectiesysteem. De gevolgen voor het vliegverkeer waren ook erg beperkt, zegt Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies.
6: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem, waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op 1 baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
0: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is daarnet een mogelijke drone vastgesteld. Als gevolg daarvan werd de luchthaven tijdelijk gesloten en konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen. Afgelopen nacht is een Russische drone ontploft vlakbij de Poolse grens. De drone zette een benzinestation op zo'n 800 meter van de grens met Polen in Lichterlaaien. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing voor de Europese Unie en de NAVO. De Russische terreur klopt op jullie deur, schreef hij op X. De grensovergang met Polen werd tijdelijk gesloten. Elders werd een treinlocomotief geraakt op 2 kilometer van de Poolse grens. In Turkije is de politie vanochtend vroeg binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ-activisten. Dat gebeurde in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
7: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden. En ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media. Dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie. Hè, zo noemen ze het in Turkije. In het kader van mijn gezin is veilig.
0: Volgens de autoriteiten gebeurde de operatie dus in naam van de bescherming van het gezin. Andersgeaardheid is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ-organisaties liggen wel steeds vaker onder vuur. Op het eiland Brač in Kroatië zijn zowat 230 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Brač ligt vlak voor de kust van de stad Split. Zo'n 3500 hectare natuur is al verwoest. Het vuur nadert een dorp met 1000 inwoners. De brand brak donderdag al uit. Meer dan 220 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden. Er zijn ook verschillende blusvliegtuigen ingezet. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking en af en toe een opklaring. Kans lokaal op wat motregen of een bui. Zeer zacht morgen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en 26 graden. In Vlaanderen is het vandaag Open Monumentendag. Dat was ook onze opener. In heel wat steden en gemeenten kun je vandaag gratis erfgoed gaan bezoeken. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze Aldi films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
7: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
6: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.000 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's. Reinaerts
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
5: Yellow! Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 graad.

0: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif. Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Telijzen. Mee met het leven.
1: Code yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij N-VA houdt rekening met een verhoging van de BTW-tarieven. In de zoektocht van de federale regering naar 10 miljard om de begroting op het juiste spoor te krijgen. Dat zei Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA, in de Zevende Dag. Zijn partij wil liever niet op belastingsverhogingen inzetten en vooral hervormen. Maar als de coalitiepartners wel voor nieuwe inkomsten pleiten, lijkt een BTW-verhoging de minst schadelijke optie.
1: Als je naar nieuwe inkomsten kijkt en je meet dat af aan de impact op de economie, dan is iets in de BTW het minst schadelijk. Is mijn partij daar grote voorstander van? Absoluut niet. Maar onze premier wil wel dat die begroting op orde komt. En als je dat binnen deze coalitie wil doen, dan zal je nadruk op uitgaven, maar dan zal er op vlak van de inkomsten toch ook iets moeten gebeuren.
0: Het blijft voorlopig onduidelijk wie er achter de drones zit die vrijdagavond en gisteravond zijn opgemerkt in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Vrijdag zagen twee personeelsleden van de luchthaven een drone en werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. Gisteren werd de drone ook opgepikt door een detectiesysteem. De gevolgen voor het vliegverkeer waren ook erg beperkt, zegt Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies.
2: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem, waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op één baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
0: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmorgen een mogelijke drone gespot. Als gevolg daarvan werd de luchthaven tijdelijk gesloten. Er konden geen vliegtuigen landen of opstijgen. In het voetbal spelen Club Brugge en Antwerp tegen elkaar. Bert Sterks, jij volgt de wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
3: Dik een half uur gevoetbald, Dominique. En 1-1 is de stand. Club begon het best aan de wedstrijd. Ontwikkelde druk en kreeg dan een penalty na Hens van Antwerpen. De 16 meter strafschop omgezet door Hugo Vetlessen. En alles leek erop dat Club Brugge zou kunnen blijven controleren. Had de wedstrijd in handen tot Mechelen. En doelman Sommer achterin in de fout ging. En Flater van Jewelste van doelman Sommer die een gat in de lucht trapte. Daar profiteerde Perosso van. Hij kon in het lege doel gelijk maken. En nadien waren er nog een paar goede doelpogingen. Debutant Duff trapte een mooie richting de bovenhoek voor Antwerp. Redding van Sommer. En Virginie trapte een goede kans over voor Club Brugge. Dus best wel wat te beleven in het Jan Breydelstadion. 33e minuut en 1-1 in Club Brugge Antwerp.
0: Dankjewel, Bert. Voormalig profvoetballer en trainer James Stormen is overleden. Stormen speelde onder meer zelf bij Standard, Union, KV Oostende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de Beker van België. Na zijn actieve carrière werd hij hoofdtrainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. James Stormen was 83 jaar en stierf aan een hartstilstand. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring. Kans lokaal op wat motregen of een bui. Zeer zacht wel morgen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en 26 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Goeiedag, mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: B-bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
14: Jan?
15: Ja?
14: Jan?
15: Ja?
14: Oeh, je hebt mij gehoord?
15: Ja, tuurlijk dat.
14: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
15: Jij nog niet, hè?
14: Ik weet het.
13: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, licht je stil neer.
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info...

0: Over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot. Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor 239 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Radio.
1: Radio Bene.
2: De tijd voor je leven.
0: Radio Bene.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Leontis.
6: Welke formaliteiten als starter?
7: Formeel mag altijd.
8: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
0: Renault. Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. De organisatoren van de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel-Exel in Limburg, waar gisteravond een natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken vanop de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Jurie Mombers.
1: Dan gaan we de komende weken evalueren, dat doen we elk jaar. Maar ik denk, ja, wat betreft de Sunset Airshow van gisteren, het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
0: In Oost-Rozebeek en West-Vlaanderen laat de brandweer een oude loods gecontroleerd uitbranden. Gisteravond brak er brand uit in de loods die vol hout en textiel ligt. De brandweer kon 3 huizen en een 2e loods redden, maar de eerste loods laat ze nu dus uitbranden. Als ze die loods zou blussen, zou er te veel vervuild bluswater in een rivier terechtkomen. En dan dreigt de rook ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor de kippen zouden stikken. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Op het EK 3-3 basketbal in Antwerpen zijn onze Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinale van Spanje met 20-9. Straks komen ook nog de Belgische mannen in actie. Zij nemen het om 16:45 in hun kwartfinale op tegen wereldkampioen Letland. Onze landgenoot Jelle Geens is 3e geworden op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice. Geens was titelverdediger op dit nummer, maar moest vandaag de Nieuw-Zeelander Hayden Wild en de Noor Christian Bloemenveld voor laten gaan. Geens is blij dat hij, ondanks wat blessure leed, toch weer kon meedoen met de wereldtop. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp aan de gang. Ze zitten er in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
2: Het is 2-1 voor Club Brugge met nog 20 minuten te voetballen. De doelpuntenmaker bij Club was 2 keer dezelfde man. Vetles vroeg in de eerste helft met een penalty. En vroeg in de tweede helft met een binnentikker bij de tweede paal. En tussendoor was Club Brugge doorgaans ook de betere ploeg. Met de meeste kansen voor onder meer Virgilie Forbes, Le Maréchal en Lee. Maar ze misten allemaal of trapten binnen het bereik van doelman Nozawa van Antwerp. Antwerp kwam tussendoor dus wel op gelijke hoogte met een doelpunt van Porosso. En dat na het geweldige blunder van doelman Sommer en Brandon Mechelen bij Club Brugge. Maar zeker een aangename wedstrijd deze zondagnamiddagmatch tussen Club en Antwerp. 2-1 voor Club Brugge en op dit moment een verdiende voorsprong.
0: Dankjewel Bert. Een voormalig profvoetballer en trainer James Stormen is overleden. Stormen speelde zelf onder meer bij Standaar, Union, KV Oostende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de Beker van België. Na zijn actieve carrière werd hij hoofdtrainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. James Stormen was 83 en stierf na een hartstilstand. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtend grijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring. Kans op lokaal wat motregen of een bui, maar zeer zacht tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
4: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.

0: Heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
3: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 4:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. Die route gaat over een dichtbevolkt deel van Brussel. De route wordt al ongeveer een jaar getest, maar volgens de inwoners veroorzaakt ze te veel overlast voor veel meer mensen dan gedacht. Kim Goris van het actiecomité Free Air Brussels.
1: De overlast is vooral heel sterk vergroot en heel sterk geconcentreerd, zodat steeds dezelfde mensen, dezelfde huizen die last boven zich hebben. Nu, ondertussen is er ook een studie waaruit blijkt dat eigenlijk het cijfer van die 270.000 getroffen mensen eigenlijk bijgesteld wordt naar bijna 500.000 getroffen mensen.
0: De VZW Free Air for Brussels gaat ook inwoners ondersteunen om mee naar de rechter te stappen, omdat ze niet geloven dat de politiek het probleem kan oplossen. Na een steekpartij in een appartementsgebouw in Oost-Duinkerke vrijdag zijn 3 verdachten aangehouden. Dat meldt het parket van Veurne. De steekpartij vond plaats tijdens een uit de hand gelopen ruzie. 1 iemand trok een mes en verwondde 2 anderen. Ook de dader zelf raakte gewond. De politie arresteerde 4 verdachten. 3 daarvan zijn nu dus aangehouden. De 4e werd vrijgelaten onder voorwaarden. In het voetbal heeft Club Brugge in eigen huis met 3-1 gewonnen van Antwerp. Een verslag krijgt u van Bert Sterks.
2: Club en Antwerp maakten er een stevige en aangename wedstrijd van, waarin de thuisploeg vaak de bovenhand had, maar de bezoekers dapper weerwerk boden. Vetlissen opende al vroeg de score met een penalty na Hens. Porosso maakte snel gelijk met dank aan Mechelen en Sommer, die een hoofdstuk bijschreef in zijn blunderboek. Club zonder de geblesseerde Van Haken dreigde via onder andere Forbes en Virgili, maar scoorde pas in de tweede helft een tweede keer 2-1 via opnieuw Vetlissen. Antwerp gaf niet op. Fraai trapte een cadeau van Spileers tegen de paal, bijna de gelijkmaker, waarna Virgili de match fraai besliste met een knal in de korte hoek 3-1. Verdiende zegen uiteindelijk voor Club. Antwerp gaf niet op en toonde tekenen van beterschap, maar heeft al 4 matchen niet meer kunnen winnen.
0: En zo net is ook de wedstrijd tussen Racing Genk en AA Gent begonnen. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna veel bewolking en af en toe een opklaring. Lokaal is er kans op wat motregen of een bui, maar het blijft zeer zacht tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio BNE. Radio BNE.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, licht je stil neer.
1: Oh, sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings. Knaldi.
11: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Volgens Oekraïne valt Rusland systematisch en doelbewust spoorinfrastructuur aan. Er wordt nagegaan wat er gisteren is misgelopen tijdens de internationale vliegshow van Hechtel Exel. En we gaan live naar de voetbaltopper tussen Racing Genk en AA Gent. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. Marijn Trio, jij bent in Oekraïne. Het is een belangrijke spoorlijn die nu aangevallen is.
1: Ja, het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
0: Is dit nu een verdere escalatie?
1: Ja, het past zeker in de escalatie die hier in Oekraïne al een tijd aan de gang is. De voorbije dagen zijn treinen en treinstations aangevallen. Waar ik nu ben in Kharkiv heb ik al tientallen uitgebrande tankstations gezien. Maar de laatste dagen worden er ook tankstations in Kiev en tot ver in het westen aangevallen. En vandaag dus ook vlakbij de Poolse grens. En eerder deze week werd ook een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Dus ja, Rusland probeert het leven in Oekraïne compleet te verstoren en toch ook wel een dreigend signaal te sturen naar de Europese bondgenoten van Oekraïne.
0: Dankjewel, Marijn. In Letland is de minister van de Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur was betrapt. Volgens lokale media had Rainis Uzuljeks meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. De Letse premier noemt zijn gedrag een gevaar voor de samenleving. Ook de president heeft het incident veroordeeld. De partij van Uzuljeks heeft hem niet alleen als minister, maar ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige ex-minister heeft nog niet gereageerd. De organisatoren van de internationale vliegshow Sunny Cole in Hechtel Exel in Limburg, waar gisteravond de natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken van op de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Jurie Mombers.
2: Dan gaan we de komende weken evalueren, dat doen we elk jaar. Maar ik denk, ja, wat betreft de Sunset Airshow van gisteren, het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
0: In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. De route over een dichtbevolkt deel van Brussel wordt al ongeveer een jaar getest. Maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuig lawaai beu.
3: Voor mij is de overlast dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Dat dat 's nachts ook doorgaat, dat dat heel vermoeiend wordt. Ik krijg een soort stressaanvalletjes als ik ze al zie afkomen, want het is altijd dezelfde lijn. Je ziet ze komen en hij is nog maar weg en daar komt de volgende al.
4: Als ik in mijn tuin zit, dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen en dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
5: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
0: Open Monumentendag loopt stilaan op zijn einde. In heel Vlaanderen waren vandaag zo'n 900 locaties gratis toegankelijk. Een verslag van Christine Bonneure vanuit Rotselaar in Vlaams-Brabant.
6: Goed, welkom op de Monumentendag op het domein Donjon ter Heide.
7: Gids Audrey toont ons de middeleeuwse donjon, een veelkantige toren waar ooit in gewoond werd.
6: Dus je ziet hier mooi de structuur van de toren, hè? Het centrale middenstuk. 1, 2, 3, 4, de armpjes van het kruis, zo gezegd. Hè?
7: Dit domein is privébezit. Catherine is de dochter van de eigenaar.
8: Het is eigenlijk wel een beetje speciaal, soms besef ik het niet meer, want ja, ik ben hier geboren en getogen. Maar het is wel altijd indrukwekkend als je thuis komt en je ziet die grote toren, ja, dan denk je wel, ja, ik woon in een uitzonderlijke plek. met heel veel geschiedenis.
7: En daar komt een grote verantwoordelijkheid bij kijken. Restaureren of zelfs maar in stand houden kost handenvol geld. Veel bezoekers hadden de regen getrotseerd en waren verrast door deze unieke donjon.
9: Ik had het niet zo mooi verwacht. Ik dacht dat het veel bouwvalliger ging zijn. En ja, positieve indruk, ja, dat was het.
0: In het voetbal spelen Racing Genk en AA Gent tegen elkaar. Peter van den Bemt, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
10: Wel, bij de rust leidt AA Gent hier in Genk met 0-1. Dat is een logische en verdiende voorsprong, want AA Gent presenteert zich hier van bij de aftrap als een ploeg met groot vertrouwen. Natuurlijk vertrouwen gekregen door die 5 opeenvolgende overwinningen waarmee ze aan het seizoen zijn begonnen. Wedstrijd in handen genomen en laten we zeggen op de laatste 5 minuten na volledig ook gecontroleerd. Vroeg op voorsprong geklommen met het doelpunt van Sonko. Dat was niet de eerste kans. En er zouden nog een paar volgen met onder andere Araujo. En nog een scrimmage voor de goal waar Brugmans, de doelman van Genk, toch al een keer of twee moest opredden. En Racing Genk voetbalt te traag, te ongeïnspireerd om aan echt grote kansen te geraken. De paar momentjes die er toch waren vormden geen probleem voor doelman Roef van AA Gent. Dus werk aan de winkel voor Racing Genk. Want thuis bij de rust op achterstand tegen de leider AA Gent 0-1.
0: Dankjewel Peter. En eerder op de dag heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club was de betere ploeg, maar door een foutje van doelman Sommer van Club Brugge kwam Antwerp opnieuw in de match. Verdediger Joaquin Seys nam het op voor zijn doelman en is blij dat zijn ploeg alsnog kon winnen.
11: Ja, maar ik denk dat hij ons ook al genoeg heeft rechtgehouden. Dus we mogen niet alleen als er foutjes kijken. Kijk, fouten gebeuren en die moeten eruit. Maar hij heeft genoeg ervaring om daarmee om te gaan. Er is niemand aan nu met de vinger gaan aanwijzen. Daarom is onze groep ook zo sterk. Om te tonen dat wij het nu ook weer kunnen omdraaien. En dan gaat er niemand nog van die fout spreken. De eerste helft waren we sowieso al beter. Had ik het gevoel dat het ook al 2-3-0 kon zijn. Dat was nu niet, maar ik denk dat we dan in de tweede helft de wedstrijd doodmaken. En op een goede manier afsluiten.
0: Dankzij deze overwinning springt Club opnieuw naar de tweede plaats in het klassement. Op 1 punt van leider Union. En op het EK 3-3 basketbal bij de mannen is België uitgeschakeld. Onze landgenoten verloren in de kwartfinale met 21-18 van wereldkampioen Letland. Eerder vandaag verloor onze vrouwenploeg ook al in de kwartfinale tegen Spanje. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. De WK-leider was op het gloednieuwe circuit in Madrid in zijn Mercedes sneller dan de Red Bull van Max Verstappen en Lando Norris in de McLaren. Dankzij die zegen vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-stand op zijn teamgenoot George Russell, die 5e eindigde. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is kans op nevel of mist. Morgen begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Volgens Oekraïne valt Rusland doelbewust treinen op belangrijke spoorlijnen aan. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio Bene. Radio Bene, tophits en

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
2: Yellow! Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
9: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Knaldi!
8: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
9: Oh, sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
12: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Volgens Oekraïne valt Rusland systematisch en doelbewust spoorinfrastructuur aan. In Kokkelberg in het Brussels gewest is actie gevoerd tegen een nieuwe aanvoerroute van de luchthaven van Zaventem. En op Open Monumentendag trok dit jaar 350.000 bezoekers. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens Oekraïens president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. Collega Marijn Trio is in Oekraïne. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt hij.
1: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
0: Deze nieuwe aanval maakt deel uit van een escalatie van de oorlog in Oekraïne die al enkele dagen aan de gang is, zegt hij nog.
1: De voorbije dagen zijn treinen en treinstations aangevallen. Waar ik nu ben in Kharkiv heb ik al tientallen uitgebrande tankstations gezien. Maar de laatste dagen worden er ook tankstations in Kiev en tot ver in het westen aangevallen. En vandaag dus ook vlakbij de Poolse grens. En eerder deze week werd ook een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Dus ja, Rusland probeert het leven in Oekraïne compleet te verstoren. En toch ook wel een dreigend signaal te sturen naar de Europese bondgenoten van Oekraïne.
0: In Letland is de minister van Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur was betrapt. Volgens lokale media had Rainis Uzulnieks meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. De Letse premier noemt zijn gedrag een gevaar voor de samenleving. Ook de president heeft het incident veroordeeld. De partij van Uzulnieks heeft hem niet alleen als minister, maar ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige intussen ex-minister heeft zelf nog niet gereageerd. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Kokkelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. Die route, over een dichtbevolkt deel van Brussel, wordt al ongeveer een jaar getest. Maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuiglawaai beu.
2: Voor mij is de overlast dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Dat dat 's nachts ook doorgaat, dat dat heel vermoeiend wordt. Ik krijg een soort stressaanvalletjes als ik ze al zie afkomen, want het is altijd dezelfde lijn. Je ziet ze komen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
3: Als ik in mijn tuin zit, dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. En dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
4: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
0: De organisatoren van de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel-Exel in Limburg, waar gisteravond de natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken van op de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Juri Mombers.
5: Het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. En daar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
0: De Open Monumentendag heeft zo'n 350.000 bezoekers gelokt. Iets minder dan vorig jaar door het wisselvallige weer. De topper was het vakantieverblijf Cosmos in Westouter in West-Vlaanderen met zo'n 10.000 nieuwsgierigen. Gaststad Kortrijk ontving alles samen 20.000 mensen. Het thema dit jaar was in goede handen als steun voor de mensen die erfgoed bewaren en levend houden. Bijvoorbeeld in Rotselaar in Vlaams-Brabant. Een verslag van Christine Bonneure.
6: Ik ga eerst iets vertellen over de geschiedenis en dan ga ik vertellen waarom deze toren een heel speciale toren is.
7: De Donjon ter Heijden, een unieke middeleeuwse toren, is privébezit en al generaties van de familie van Catherine. Dit erfgoed in stand houden is niet eenvoudig.
8: We hebben lekken in het dak, dus het dak moet vervangen worden. En we hebben daar nieuwe leien voor nodig, maar daar hangt ook een kostplaatje aan.
7: Met een VZW zoekt Catherine extra middelen naast de erfgoedsubsidies van de overheid. Hoewel het niet de bedoeling is om alles piekfijn te restaureren.
8: Ik denk dat die middeleeuwse charme ook wel veel doet, want de mensen zijn altijd wel onder de indruk hoe deze toren er nog uitziet, want die ziet er echt zoals in 1350.
7: In goede handen was het thema van deze Open Monumentendag en dat zijn veel handen.
8: We kunnen eigenlijk vandaag wel gemakkelijk op meer dan 20 vrijwilligers rekenen op Monumentendag. Ja, die handjes zijn heel waardevol. Het is ook het jaar van de vrijwilligers, dus ik zet ze extra in de kijker. Zonder hen kunnen we niks doen.
0: In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Peter van den Bempt, Gent is dus het maximum van de punten kwijt.
9: Zo is dat. Na een boeiende topper heeft Agent niet meer het maximum. Maar aan het einde was het gelijkspel tussen de twee ook wel logisch. Agent speelde een heel sterke eerste helft. Domineerde die eerste helft ook. Kwam voetballen als een leider met heel veel vertrouwen. Vroege goal van Sonko 0-1. En nog wel een paar pogingen. En Racing Genk voetbalde te traag en te ongeïnspireerd. En was nauwelijks gevaarlijk. 0-1 bij de rust. Was dus logisch. Heel andere thuisploeg. Na de rust al gouden gelijkmaker van Duro Sinmi. Genk drong nog even aan in het begin. En nog heel erg hard in het einde van die tweede helft met tussendoor wat meer evenwichtig spelagent. Nog moeilijk aan kansen geraakt. Op het einde was er nog een knal van Kayembe tegen de paal. Mogelijkheden voor Adedeji Sterrenberg en Heijmans. Maar een tweede goal viel niet meer voor Racing Genk. Dat met het gelijkspel een beetje ter plaatse blijft trappelen in de buik van het klassement. Agent wordt aan de kop, dus bijgehaald door Union.
0: Dankjewel, Peter. En eerder op de dag won Club Brugge met 3-1 van Antwerp. Club staat na deze zege op de derde plaats op 1 punt van Gent en Union. En in de Vuelta, de wielerronde van Spanje, wordt de slotetappe met aankomst in Granada gereden. Wout van Aert is al zeker van de eindoverwinning in het puntenklassement en hoopt ook vandaag opnieuw mee te strijden voor de ritwinst.
10: Ik denk rit 21 wordt altijd in het hoofd gewonnen. Wie vandaag nog de moraal heeft en de goesting om nog één keer af te zien, die heeft een streep voor. En ik denk dat we daar wel bij horen.
0: De renners moeten op dit moment nog meer dan 60 kilometer afwerken. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is kans op nevel of mist. Morgen begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. De Oekraïense spoorwegen waarschuwen voor doelbewuste en systematische aanvallen op belangrijke spoorlijnen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Vanmorgen werd een spoorlijn aangevallen die vaak door westerse diplomaten en prominente politici wordt gebruikt. De aanvallen maken deel uit van een nieuwe escalatie die al enkele dagen aan de gang is. Meer op 14nieuws.be.
11: Radio BNE, The Redback.
12: Vanessa van Hoven.
13: Een heel fijne avond. Ik hoop dat je weekend al wat geswingd heeft tot nu toe. En anders zetten we nu de puntjes op de i. Dat is dan de i van ideaal.
11: Radio BNE, The Rap.

Sinatra at 6 en dat al 12 jaar lang. Is dat onverantwoord? Ik vind van niet. Dat is cultureel en artistiek volledig verantwoord. De tijd vliegt. Ik hoop dat jij ook genoten hebt van die 500 evergreens uit de jaren 70 voorbije week. Je weet dat we op zondagavond vaak veel verder teruggaan in de tijd. En op vraag van Merel zitten we nu zelfs in 1935 met de Hoosier Hotshots. En met een hele tros bananen.

Oh, tof. De Who's Your Hot Shots met een novelty song uit de jaren 30 over de fun van bananen die geen botten bevatten en ook geen stenen, zoals perziken, waardoor ze geen pijn doen aan je zangstem, wat ajuinen en kool bijvoorbeeld wel doen. Zoek er vooral geen verklaring achter. Het was allemaal maar om te lachen bedoeld. De normale bijwerking is wel dat je nu vermoedelijk zin hebt gekregen in fruitsla. Maar ook daar heb ik rekening mee gehouden.

0: Will Salden en de Glenn Miller Orchestra. En ik vermoed de stem van Esmee Bos. Of een andere zoetgevoicede Nederlandse. Don't Sit Under the Apple Tree. Na Bourville, die een heel raar koosnaampje gebruikte voor zijn lief. Salade de fruits. Ze was wel goedgekeurd door zijn ouders. En ook door zijn diëtisten, ongetwijfeld. Humor in de muziek, daar kan niemand tegen zijn. Ook Gershwin kon daar wel mee weg. En Robert Long ook, in zijn vertaling.
1: Zij zei

0: Robbie Williams leerde een hele generatie swingen en daar kun je hem alleen maar dankbaar voor zijn. Have you met Miss Jones? Nee? Ah, dan gaan we daar meteen iets aan doen.
1: Radio BNE, The Rat Pack.
2: Album van de week.
0: Maar tegelijk wordt het tricky, want ik heb iets bij van Eve St. Jones. Een Miss Jones dus. Alleen, wie is zij? Dat is compleet onduidelijk. Het is geen AI, want dan zou ik haar niet draaien. Je hoort een echte zangeres, maar hoe ze eruit ziet en wat haar echte naam is, zo goed als niemand die het weet. Ze zingt pophits in bossa nova-stijl en ze doet dat vooral betoverend mooi. Ze zou een Argentijnse kunnen zijn, maar evengoed een Zweedse. En voor hetzelfde geld zijn het zelfs verschillende zangeressen. Wie er meer van weet, mag het mij zeggen via Radio BNE op VRT Max. We gaan alleszins drie keer genieten vanavond van liedjes op Make Your Move, een album uit 2020 van Eve St. Jones.

0: Yves St. Jones, volgens sommige critici een fake artist, wat dus nog iets anders is dan artificial intelligence, want iemand zingt al die liedjes wel. Iemand met talent, met een goede stem ook, en een prima gevoel voor interpretatie, want deze Back to Black is gewoon zeer mooi, geef toe. Straks nog twee covers door de mysterieuze Miss St. Jones. Nu de echte Amy Winehouse, die toch meer hield van jazz dan van bossa nova.
1: My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you

Eerst Amy Winehouse met Tony Bennett en daarna iets uit dat gloednieuwe album van Anthony Strong and Then We Kiss, I Don't Care If The Sun Don't Shine. Je hebt al een aantal liedjes gehoord met humor in vanavond en laat dat nu ook het handelsmerk zijn van Alex Bryson. Pianist, zanger, componist die ik onlangs pas heb ontdekt op Instagram. Hij heeft een trio dat vrolijke liedjes maakt met hele grappige teksten. En hij speelt ze zo virtuoos dat het niet opvalt hoe goed die in elkaar zitten. Dit gaat bijvoorbeeld over een man die het zich beklaagt dat hij alleen is. Hij heeft vriendinnen gehad bij de vleet, maar hij was er vaak al beu na één date. I should have stuck it out with Susie.

Voor wie denkt dat er geen goede swing meer wordt gemaakt vandaag? Twee bewijzen van het tegendeel. Richard Marx en Kenny G op het album van begin dit jaar. Big Band Boogie en daarvoor het Alex Bryson Trio. I Should've Stuck It Out With Susie. Zeer de moeite om te volgen op Instagram, want hij post bijna elke week nieuwe muziek.

0: Nat King Cole zong over liefde en daar werd Wiltura heel gelukkig van. Wil zong 8 jaar geleden nog samen met de VRT Big Band. En je laatste kans om die Big Band te zien in het mooie kader van de Red Pack is dus op zondag 8 november. Check zeker even de site van de Koningin Elisabethzaal om te kijken of daar nog plaatsen zijn vrijgekomen, want de 2 concerten zijn zo goed als helemaal uitverkocht.
1: Radio Bene, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Make Your Move van de mysterieuze Eve St. Jones. Geen idee wie ze is, waar ze vandaan komt, hoe ze eruit ziet. Want ze heeft geen website. Je vindt er geen afbeeldingen van, geen bio. Dus ze is op zijn minst intrigerend. En dat geldt ook voor haar stem. MUZIEK

0: Yves St. John's op Make Your Move, een album van 6 jaar geleden. En ze neemt al bossa nova covers op van de bekende hit sinds 2007. Ik denk dat Annie Lennox, de originele zangeres van Why, dit ook wel mooi vindt. En nu we toch vragen naar het grote waarom...
1: Why?

Jacques Raymond vroeg even naar het grote waarom. Wat wij elke zondagavond doen is sfeer scheppen. Een sfeer waarin je graag het weekend neerzet. Nog een beetje Britse pop royalty erbij en het wordt nog makkelijker.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Oekraïne waarschuwt de spoorwegmaatschappij voor systematische aanvallen op de spoorwegen in heel het land. Vanmorgen nog werd een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt ook collega Marijn Trio vanuit Oekraïne.
1: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
0: Rusland viel de voorbije dagen in Oekraïne tientallen treinen, maar ook trein- en tankstations aan. De bedoeling is om Oekraïne verder te destabiliseren en een duidelijk signaal te sturen richting de Europese bondgenoten. Aldus nog Marijn Trio. In Laken in Brussel is afgelopen nacht een moskee beklad met een hakenkruis. Wie het gedaan heeft, is nog niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Brusselse minister voor lokale besturen en gelijke kansen, Lauwes, veroordeelt de feiten en spreekt van een islamofobe daad. In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Genk gelijk. Door het gelijkspel is Gent het maximum van de punten kwijt. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding met Union. Gent-speler Matthias Delorge is ontgoocheld, omdat er volgens hem meer in zat.
2: Het is toch een teleurstelling, maar ik denk dat dat meer gaat over het spelbeeld. Ik denk dat we de eerste half uur, eerste 35 minuten heel goed spelen. Domineren, maar ik denk dat de tweede helft zij volledige baas waren. Ja, ik wil graag winnen, Dus ja, jammer.
0: En op dit ogenblik is Charleroi op bezoek bij Zulte Waregem. Dat is een duel tussen de vierde en de vijfde in de stand. Na een half uur staat het daar 0-1 voor Charleroi. Romme Saas heeft net voor dit nieuwsbulletin gescoord. En in de Ronde van Spanje zitten de wielrenners in de laatste 30 kilometer van de slotrit. Alle renners zitten nog samen in het peloton. Ze zijn intussen begonnen aan de lokale lussen in Granada, het zuiden van Spanje, waar dus het einde van deze Vuelta ligt. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is ook kans op nevel of mist. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE, The Ratback.
4: Vanessa van Hoven.

Sir Cliff Richard, Love Me or Leave Me. Dan kies ik voor Love Me. Wie weggaat, mist nog fantastische muziek van de Puppini Sisters, Jamie Cullum, Jo Leemans en nu Jeff Goldblum samen met Cynthia Erivo.

Toch prachtig. De jongste single van Jeff Goldblum en de Mildred Snitzer Orchestra met zangeres Cynthia Erivo. If I Only Had a Brain. Liedje naar de musical The Wizard of Oz. Tja, zonder hersenen doet een mens hele domme dingen.

De Wusks. Een groep heel getalenteerde mensen van bij ons, maar ze hullen zichzelf in even groot mysterie als Yves St. Jones. Je vindt hen niet terug op het internet, maar ze zeggen zelf, wie of wat de Wusks zijn, is minder belangrijk dan wat er gebeurt wanneer iemand de muziek hoort. Misschien is dat ook precies het antwoord op de vraag wie erachter zit. Oké dan, ik word blij van I love you, ti amo, je t'aime. Ik hoop vooral dat de Wusks snel opnieuw toeslaan.

I Don't Feel Like Leaving. Om de vergelijking met Jamie nog eens heel duidelijk te maken. Dit is trouwens de Britse Keith Canvas.

Boogie Woogie Bugle Boy, bekend van de Andrew Sisters en ook van Bette Midler, maar dit waren de Pupini Sisters. De Divine Miss M postte letterlijk elke dag haar ongenoegen op social media over het politieke klimaat in de Verenigde Staten. Ze nagelt de hele Republikeinse partij openlijk aan de schandpaal, Donald Trump nog het liefst, met het hoofd naar beneden. Want Bette Midler is even trouw in haar afkeer als in haar vriendschappen. Linda Ronstadt bijvoorbeeld is een zus.

Bette Midler en Linda Ronstadt, Sisters. Ik zou hier iets van die Andrew Sisters kunnen achterdraaien, maar ik ga toch voor iets anders. Een ode aan de Boswell Sisters, voorlopers van die Andrew Sisters. En dan nu gezongen door drie jonge Vlaamse vrouwen. Vorig jaar pas trouwens. Drie

Professor Cunningham en his old school, met de oudste Indian chant ooit geregistreerd. Met name in een artikel uit 1879 in de plaatselijke toonaangevende krant The Daily Picayune. Daarin wordt gewacht gemaakt van een Indian tribe die tijdens Mardi Gras, het lokale carnaval, dit liedje zong, Chocomo Findue. En van de oudste Indian chant naar de oudste artiest op de playlist van vanavond. Jo Leemans werd afgelopen zomer 99. En daarmee doet de Vlaamse Doris Day het beter dan haar Amerikaanse evenknie. Doris is maar 97 geworden.

0: Joe Lemans on the Atchison, Topeka and the Santa Fe.
1: Radio Bene, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Waar we precies heen moeten om Yves St. Jones te ontmoeten, welke trein we moeten nemen en naar welk land precies, geen idee. Maar ik ga toch nog een derde liedje draaien uit Make Your Move, album van 6 jaar geleden. Zo klinkt een hit van The Weeknd op zijn Braziliaans.

Paul de Leeuw, een man die sowieso swingend door het leven gaat. Dus als er een big band in de buurt is, dan maakt hij daar handig gebruik van. Kleine, kokette Katinka swingde als de beesten, terwijl Yves St. Jones perfect is voor zwoele momenten of net voor het slapen gaan. Deze werd trouwens besteld door Lucie van Kleinput uit Tongeren. Bobby Vinten.

0: Louis Prima, altijd prima, zo kort voor 8 uur. Mag ik besluiten met een gelegenheidsduo uit mijn dromen? De charmante Georges Moustaki en zijn favoriete actrice Emma Thompson. Ook een van mijn favoriete actrices en vrouwen toevallig. Ja, hij mocht een ode aan haar schrijven. Alleen wanneer zij zou mogen meedoen. Harmonie ten top en als besluit. Nog een heel fijne avond. Tot volgende week.
1: Alors Georges, vous m'avez demandé d'être là. Avec vous Georges. Avec vous. Et la musique. Je me fais toute petite.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er gaan meer en meer stemmen op om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie, of AI. Ook binnen de sector zelf. De CEO's van zowel AI-bedrijf OpenAI van ChatGPT als Anthropic, dat de chatbot Claude maakt, pleiten er dit weekend voor om de ontwikkeling van geavanceerde AI-modellen af te remmen. Er zijn recent een aantal incidenten geweest die wel enkele bezorgdheden duidelijk maken, zegt AI-specialist bij IMEC Steven Latre.
1: Een voorbeeld daarvan is dat Anthropic deze week nog heeft gemeld dat hun AI-systemen meer en meer worden misbruikt door regio's zoals China en Iran, waar ze eigenlijk meer en meer informatie proberen te vragen rond spionage, het maken van wapens en dergelijke meer. Het gaat over mislukte pogingen, maar het toont toch aan dat er een vergroot risico is. En een tweede, misschien nog belangrijker risico, is dat we merken dat AI niet altijd op dezelfde ethische manier taken vervult zoals wij het willen.
0: Volgens Latre is het wel mogelijk om AI-systemen veilig te ontwikkelen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident. Dat meldt het parket van Brussel. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De omstandigheden worden nog onderzocht. Meer informatie is er dus voorlopig niet. Nog in Brussel, in Laeken, is een moskee afgelopen nacht beklad met een hakenkruis. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. Mas kwam zorgeloos door de slotrit. Die werd gewonnen door de Noor Tobias Johannessen. Hij was de snelste van een kopgroep, met daarbij ook onze landgenoten Ramses de Bruyne, Thibaut Nijs en Jarno Widar. Ramses de Bruyne werd uiteindelijk derde. Wout van Aert won de puntentrui. In het voetbal zit de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Charleroi in de tweede helft. Het is een duel tussen de vijfde en de vierde in de stand. Met nog ruim een kwartier te spelen leidt Charleroi met 0-1. En nog op dit moment is KV Kortrijk op bezoek bij La Louvière. Bij de rust leidt La Louvière met 2-0. En eerder vanavond speelde Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Genk maakte na de rust gelijk. Door het gelijkspel heeft Gent niet meer het maximum van de punten. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding in het klassement met Union. Racing Genk heeft 9 punten en staat op een 9e plaats. Maar verdediger Josué Kongolo maakt zich geen zorgen.
2: Als je 15 of 15 hebt, dan heb je sowieso vertrouwen waar je dan ook speelt. En die hebben dat voor mij ook gewoon goed gedaan. Maar we hebben het vandaag ook laten zien dat we het ook konden op hun niveau spelen. En ik voel dat het team aan het gooien is. Dus ik zie het positief, dat we alleen maar stappen aan het maken zijn. Dat moeten we onthouden.
0: Vanavond nog enkele buien. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt Trump.
1: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
0: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten. Maar ook zijn oorlog met Iran doet de olieprijs stijgen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn 2 vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie zou een oproep hebben gekregen en vond de lichamen toen ze ter plaatse kwam. De slachtoffers konden niet meer gereanimeerd worden. Het labo, de wetsgeneesheer en het parket zijn ter plaatse om alles te onderzoeken. In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat 5e met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge, dat 3e staat. En in La Louvière KV Kortrijk zijn ze toe aan de laatste minuten. La Louvière leidt met 3-0. De Spanjaard Enric Mas heeft de wielerronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En voor Mas is het zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd 3e. Hij had plezier in de slotrit, zegt hij.
2: Het is maar een keer dat je wint de koers, dat je echt weet hoe je voelt. En dit soort parcours, daar hou ik echt van. Op een circuit, 2 kilometer klimmen en er vol voor gaan. En dan als je nog een paar jongens hebt die er vol voor gaan, is het altijd leuk om te koersen zo.
0: Wout van Aert pakte de puntentrui in deze Vuelta. En in New York wordt de finale van de US Open gespeeld. Het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. De nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen de thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, wie is er het best begonnen?
3: Ja, toch wel duidelijk. Alexander Zverev die heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging al meteen het eerste spelletje door de service van de Amerikaan. Die sloeg toen een dubbele fout op breekpunt tegen. En die break heeft Zverev niet meer uit handen gegeven. Een tegendeel bij 5-3 ging opnieuw door de opslag van de Amerikaan. Opnieuw met een dubbele fout gaf Ben Shelton het weg. Hij heeft nog een beetje last van de zenuwen. In de rally moet hij vaak niet onderdoen. Alleen Zverev vindt iets makkelijker de punten op zijn eigen opslag. 94% van die gewonnen punten op die eerste opslag. Dat is best wel indrukwekkend te noemen. Dus als hij dat wat kan beter doen, wat beter kan gaan retourneren, Ben Shelton, dan kan hij hier echt een wedstrijd van maken. Maar voorlopig de beste start, duidelijk voor de topfavoriet Alexander Zverev.
0: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Bene.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: avond VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Zweden komen de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen binnen. Het lijkt een nek-aan-nek-race te worden tussen het rechtse en het linkse blok, zegt collega Ann Verstuift.
1: Zoals verwacht is het heel spannend en doen het linkse blok en het rechtse blok een beetje haasje over. De exitpolls van de openbare televisieomroep SVT die wezen wel op een overwinning voor het linkse blok, met daarin de sociaaldemocraten van de vorige premier Magdalena Andersson. In het rechtse blok lijkt het erop dat de partij van de huidige premier Ulf Kristersson en de radicaal-rechtse Zweden Democraten stemmen verliezen. Maar op dit moment is er nog maar een 10-15% van de stembureaus geteld, dus het is nog allemaal heel voorlopig.
0: De CEO's van OpenAI en Anthropic, dat zijn de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, pleiten voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Er waren recent een aantal incidenten die aantonen dat die systemen niet altijd ethisch handelen en misbruikt kunnen worden. Er zijn terechte bezorgdheden, maar paniek is niet nodig, zegt Steven Latré van IMEC.
2: Die apocalyps zeker niet, maar uiteraard zijn er bepaalde veiligheidswaarschuwingen en veiligheidsbezorgdheden. Wat we wel kunnen doen, is daar een volledig veiligheidsmuur rondbouwen, die zowel filtert wat zo'n systeem kan doen. Krijgt het toegang tot het internet, kan het communiceren met andere AI-systemen, maar ook wat we zelf kunnen aanvragen. Kunnen we vragen om zomaar een bom te maken, ja of nee?
0: In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. En onder in het klassement versloeg La Louvière KV Kortrijk met 3-0. Voor La Louvière is het de eerste zege dit seizoen. KV Kortrijk pakte na 6 speeldagen nog geen enkel punt en staat laatste. Wielrennen dan. De Mexicaan Isaac Del Toro was de beste in de Grote Prijs Montreal in Canada. Hij versloeg de Fransman Paul Sexas in een duel. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de Grote Prijs van Quebec. Die koersen worden dit jaar gezien als ideale voorbereiding voor het WK wielrennen, dat ook in Montreal wordt gereden en volgende week begint met de tijdrit. Evenepoel is een van de favorieten voor zowel de tijdrit als de wegrit. En de Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd daarin derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
3: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: En in New York wordt de finale van de US Open tennis gespeeld, het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Het nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, hoe staat het daar ondertussen?
4: Wel, de Duitser heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging 2 keer door de opslag van Ben Shelton, die wel er echt een wedstrijd van aan het maken is in set nummer 2. Daarin gaan we zo meteen beginnen aan een tiebreak. Maar ik moet wel zeggen dat Zverev heel secuur aan het tennis is. Nauwelijks iets weggeeft op zijn eigen service. En de Amerikaan die gaat echt beter moeten retourneren als hij echt een kans wil maken op zijn eerste Grand Slam titel. Het kan nog alle kanten uit. Als hij deze tiebreak wint, dan is alles weer te herdoen als Zverev deze tiebreak wint, dan komt hij 2-0 voor en komt hij heel dicht bij een tweede Grand Slam titel.
0: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Zee, koppig breekt aan hoogduinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land

De oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: 11 uur. 11 uur, goedenavond, 14 nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd tijdens een crisisvergadering na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens van morgen. Daarbij vielen geen gewonden. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding. Vanmorgen reed zo'n trein met hooggeplaatste buitenlanders nog van Kiev naar Warschau. En dat kort voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die eerste trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. Volgens Duitse media zaten op die trein onder meer een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz en de voormalige Britse premier Boris Johnson. Het parket van Brussel onderzoekt het verdacht overlijden van twee vrouwen in Anderlecht vanavond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning één zwaargewonde vrouw en één vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. In New York is de finale van de US Open tennis nog altijd aan de gang. Daarin neemt Duitser Alexander Zverev het op tegen thuisspeler Ben Shelton. En Glenn Martens, is het al duidelijk wie er zal winnen?
1: Wel voorlopig de Duitser aan de winnende hand. Zverev leidt met 6-3, 7-6, 2 sets tegen 0. Hij serveert uitstekend, geeft Shelton nauwelijks een kans op zijn eigen opslag. En de Amerikaan die kan niet anders doen dan aanklampen. Dat deed hij in set 2, maar in de tiebreak stapelde hij de fouten op. We zitten nu bij 5-5 in de derde set richting een tiebreak. Maar Zverev dus op 1 set van een eindzege in New York.
0: Dank je, Glenn. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. In het voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen bij Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. Onderin het klassement pakte La Louvière zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. En in het basketbal zijn de Verenigde Staten voor de vijfde keer op een rij wereldkampioen geworden bij de vrouwen. De VS versloegen in de finale in Berlijn Frankrijk met 97-79. Het brons was voor Spanje. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT-nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens van morgen. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding, ook vanmorgen nog, en dat korte tijd voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt hij.
1: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
0: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten, maar ook zijn oorlog met Iran doet die olieprijs stijgen. In Geel in de provincie Antwerpen is een fietser van 60 levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. De fietser was op dat moment aan het oversteken. Volgens de politie had de bestuurder hem niet opgemerkt. En in Lommel in Limburg is een bromfietser van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt, ook bij een aanrijding door een auto. Die reed net weg van een parking. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens met het verslag.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003. Wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec, maar vandaag was hij niet in zijn beste vorm, zegt hij.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren, maar ja. Ik geef nooit niet zomaar op, dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat, maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
0: Want dan wordt de wegrit van het WK wielrennen in Montreal gereden. Het WK start volgende week met de tijdrit. Voor beide wedstrijden is Evenepoel een van de favorieten. En in het voetbal heeft Zulte Waregem voor de eerste keer dit seizoen verloren. Het werd thuis 0-1 tegen Charleroi. Zulte Waregem staat zo 5e met 11 punten. Charleroi heeft er 15. Dat is evenveel als Club Brugge dat 3e staat. La Louvière pakte dan weer zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lokeren zijn bij een zwaar verkeersongeval zondagavond 2 gewonden gevallen. Mogelijk ging het om een straatrace. Er waren 3 auto's bij het ongeval betrokken. Een bestuurder in een BMW reed met hoge snelheid in op een Audi. Een andere bestuurder, ook in een BMW, probeerde hen te ontwijken en belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrails. De bestuurder van die wagen raakte zwaar gewond. De bestuurder van de eerste BMW raakte licht gewond. In de Audi zat een koppel zestigers. Zij bleven ongedeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar wat hij de negatieve krachten noemt die de ontwikkeling van AI willen vertragen. Hij zegt dat er dingen worden aangehaald over AI die niet gaan gebeuren. Nog volgens Trump heeft de VS een voorsprong op China wat artificiële intelligentie betreft. En hij wil dat de VS het meest ontwikkelde land ter wereld blijft. Want wie de AI-race wint, wint het spel, zo zegt hij.
1: We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins. We can put guardrails, we can do this and that. But I think you have a lot of negative forces and are bringing it up. Shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen.
0: De CEO's van OpenAI en Anthropic, de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, hebben dit weekend net gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie vanwege de gevaren. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens weet er alles van.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: Het weer nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint straks grijs. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. En maxima relatief zacht tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw nog wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe

twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal studenten dat zich inschrijft voor de lerarenopleiding lijkt te dalen. Dat merkt een aantal hogescholen aan de voorlopige inschrijvingscijfers voor het komende jaar. Bij Hogeschool Odyssee zakt